0: bewust niet geluisterd.
1: Altijd dichtbij, dag en nacht paraat.
2: Oh yeah.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: In West-Vlaanderen gaan politie en agentschap Natuur en Bos strenger controleren op het oppompen van water uit waterlopen, nadat in Merkhem een loonwerker is betrapt. De man had minstens 570.000 liter opgepompt uit waterlopen in zijn buurt om er zijn gewassen mee te beregenen. In West-Vlaanderen geldt door de aanhoudende droogte een algemeen oppompverbod. Wie dat negeert, riskeert zware geldboetes. In Parijs is een jonge Belgische vrouw in verdenking gesteld voor haar aandeel in de beraamde aanslag op de Bank of America afgelopen lente. Door internationale samenwerking konden speurders de aanslag op het Parijse hoofdkantoor verijdelen. De vrouw van 24 uit Luik is door onze justitie overgedragen aan Frankrijk. Ze zou enkele tieners in haar entourage hebben gerecruiteerd om een explosief te maken. In de haven van Amsterdam hebben douaniers 800 kilo cocaïne onderschept in een container gevuld met cassavemeel. De vondst dateert van eerder deze week, maar raakte nu pas bekend. Het schip was onderweg uit West-Afrika met de haven van Antwerpen als bestemming. De coke had een straatwaarde van ruim 30 miljoen euro en is intussen vernietigd. In de ronde van Burgos in Spanje was de jonge Brit Matthew Brennan de snelste in een massaspurt voor de Australiër Petty. Het was al zijn tweede ritzege deze week. Daags voor de slotrit staat de Oostenrijker Gal aan kop in de stand. Rit 5 in de ronde van Polen was voor de Deen Jan Christen. Daar blijft de Nederlander Bart Lemmen nipt aan de leiding. De slotrit is zondag. De Britse muzikant en producer William Orbit is overleden. Hij gold als visionair genie en drukte zijn stempel op successen van onder andere U2, Blur en Britney Spears. Hij was ook de man achter Ray of Light, de comebackplaat van Madonna in 1997. Onder eigen naam had hij succes met een remix van Barber's Adagio for Strings. William Orbit was 69. Na een heldere nacht met minima van 9 tot 15 graden krijgen we een overwegend zonnige zaterdag. Op de meeste plaatsen 25 graden. In de Kempen en het centrum tot 28.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: BNL. Where music meets meaning.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op de snelrijden. Naast de vaste camera's zet ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizo Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL. Eigenzinnig, eigentijds.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Hij won 11 Emmy Awards en geldt als misschien wel de grootste sitcomregisseur ooit. Hij regisseerde meer dan 1000 afleveringen televisie. Hij stond bekend om zijn live audience aanpak. Werd vaak ingehuurd voor pilots omdat hij shows op de rails kon zetten. Van Taxi en Cheers tot Friends en Will and Grace liep James Burrows' carrière vrijwel synchroon met de geschiedenis van de moderne sitcom. Hij was niet alleen regisseur, maar vaak ook de toonzetter die bepaalde hoe een serie zou werken. Dit is episode 6, The Pilot King.

uit het album They're Playing Our Song. De musical They're Playing Our Song, moet ik eigenlijk zeggen. Horen wij hier Fallen. Fallen werd ons gebracht door Bob Merritt, Brooks Arthur, maar vooral door Robert Klein. Het is die laatste die meespeelt in de sitcom The Stones. The Stones family, zij zijn een gestoorde familie, een prettig gestoorde familie, waarvan mama en papa gescheiden zijn. Mama wordt gespeeld door Judith Light, die we ook kennen van Who is the Boss. En papa wordt gespeeld dus, zoals ik al zei, Robert Klein. Carly Stone en Winston Stone, die worden gespeeld door Lindsay Sloan en Jay Burchell. Zij vervolledigen het gezin. Er zijn 13 afleveringen van geproduceerd van deze sitcom die een begin kende op 17 maart 2004, maar werd al gecanceld na 3 episodes on air. De cast was sterk, maar de critici vonden de serie te traditioneel, dus trok NBC de sitcom al heel snel van de buis.

Good Day van Sean McGuire. Die Sean McGuire is ook acteur buiten zanger. En wij zien hem op de set staan met onder andere Jesse Tyler Ferguson, die we nog kennen van Modern Family, Lucy Punch, Andrea Anders, Lizzie Kaplan en Jason Ritter. En dan hebben we al de voormalige klasgenoten gehad uit de serie The Class. CBS gaf ons 19 afleveringen, 1 seizoen en toen was het afgelopen. Verschillende acteurs uit die serie groeiden dus later uit tot grotere sitcomsterren, zoals ik al zei, die Jesse Tyler Ferguson en die Lizzie Kaplan van Masters of Sex. Maar dit is dus de intro van The Class.

Soms moet je ruimte maken voor Anthrax hier met het nummer Black Lodge. Ik heb daar een reden voor. Een Jenna Elfman danst de benen van haar lijf in de videoclip van deze Anthrax voor het nummer Black Lodge. We kennen Jenna Elfman ook van Dharma en Greg. Nu zou ik het graag over Courting Alex willen hebben. Courting Alex, dat was een sitcom die wij konden zien op CBS van 23 januari tot 29 maart. We zien Jenna Elfman als Alex Rose. Alex Rose is een succesvolle advocaat die nog single is. Ze werkt in het bedrijf, in het gerechtspraktijk, in de gerechtspraktijk van haar vader Bill. En zij is op zoek naar de liefde. Dat is niet zo gemakkelijk in de grote stad. Haar vader zou graag hebben dat ze zich settelt met Steven. Dat is de topadvocaat in de firma. Maar zelf is zij een beetje verliefd op Scott, de café-eigenaar die ze ontmoet in die eerste episode. De eerste van 13 episodes, één seizoen dus, die ons werd gegund. We zien ook dat zij raad vraagt aan haar assistent Molly en haar Britse buur Julian. Dus die Britse buur Julian, die wordt gespeeld door Hugh Bonneville en Molly, zij wordt gespeeld door inderdaad Julian Back. Ik heb het uiteraard nog altijd over Courting Alex.

Garfunkel en Oates met The Loophole. Garfunkel en Oates, dat zijn Kate McCucci en Ricky Lindholm. Twee geweldige actrices met geweldig veel komisch talent. Die Kate McCucci, die kennen we onder andere van Raising Hope, maar ook van misschien wel Four Kings. Four Kings werd ons gebracht door NBC. De eerste aflevering die zagen wij op 16 maart 2006. En nog voor het einde van het seizoen werd de sitcom gecanceld. 15 mei was de allerlaatste episode te zien. In Four Kings zien wij vier vrienden die elkaar al kennen van in hun kindertijd en die dus samen leven in New York City. Dat doet al een belletje rinkelen. Twee van de sterren van de show die hadden ondertussen al hun confirmatie gegeven voor andere projecten en dat hielp natuurlijk niet bij het misschien hernemen van het project. In ieder geval, naast die Kate McCucci zien we ook Seth Green, Todd Grinnell, Shane McCrae, Josh Cook, Catherine Hahn, Rachel Lefevre en Michael Desbaris. Het mocht niet zijn voor Four Kings.

0: No, they didn't.
1: There's no way they did the crime.
0: They're too stupid.
1: They're not a criminal mastermind.
0: We do not know who did it, but we know who didn't do it.
1: So we know who didn't do it. Yes, we know who didn't do it. They're incapable of being culpable.
2: Een geweldige film, die Muppets Most Wanted, waarin Ty Burrell, die we kennen van Modern Family, die speelt daar in die film een detective. En we hoorden hem hier samen met Sam Eagle en de Muppets met Interrogation Song. Een wat moeilijkere titel, blijkbaar. Interrogation Song, een van de vele nummers uit die film Muppets Most Wanted. Maar die Ty Burrell speelt niet alleen een geweldige rol in Modern Family, maar ook in de sitcom van Fox Back to You. Daarin vinden wij ook de bekende Kelsey Grammer die we kennen van Cheers en Frasier natuurlijk. Die Back to You, dat was een vrij korte Amerikaanse televisiecomedie die wij vrij kort, net zoals de vorige die we al besproken hebben. En die reeks die draait rond de twee nieuwsankers, Chuck Darling en Kelly Carr. En die met veel succes onscreen samen presenteren, maar offscreen veel ruzie maken. Chuck neemt uiteindelijk ontslag, maar moet met hangende pootjes terugkomen na een indiscrete opmerking op een andere televisiestation. Dit is niet naar de zin van Kelly. Chuck blijkt ook de vader te zijn van Kelly's dochter. Dochter liever Gracie, alleen weet zij dit niet en mag dit ook niet te weten komen. Spannend, spannend. De Amerikaanse première was op 19 september 2007 en trok 9,5 miljoen kijkers. Op 24 oktober 2007 werd bekendgemaakt dat Fox 11 afleveringen heeft bijbesteld, wat het totaal voor het eerste seizoen op 24 brengt. Maar Back to You werd ook geraakt door de staking van scenaristen in Amerika. Door de dure productiekosten werd de reeks niet vernieuwd voor een tweede seizoen. Back to You.

Met deze Thorin Dr. Jones zitten we aan het hoofdgerecht van deze episode. Het werd ons hier wel gebracht door Charlie Gobat. Ik vermoed iets AI-achtig, maar Thorin Dr. Jones zijn een nummer die ons gebracht werd door Howard en Raj. Inderdaad, dan heb ik het over The Big Bang Theory. Nu, die Howard en Raj die vormen samen Footprints on the Moon, dat is hun band. Jawel, en dat zien we, of dat horen we, een eerste keer in seizoen 9, aflevering 4, The 2003 Approximation, zo moet ik het zeggen. Stuart wil meer klanten naar zijn stripwinkel lokken en vraagt aan Howard en Raj om live muziek te verzorgen. En Raj stelt voor om filk music te spelen. Filk music, dat is een vorm van folk music met science fiction en fantasy thema's. En zo komen zij op Thor en Dr. Jones, over een denkbeeldige ontmoeting tussen Thor en Indiana Jones. Thor en Dr. Jones, Thor en Dr. Jones, one plays with lightning, the other plays with bones. Zo luidt het refrein. Later in de aflevering speelt het nummer ook in, dus daadwerkelijk in Stuart's stripwinkel, waar het publiek niet erg enthousiast reageert. Nu, Howard en Raj spelen nog andere nummers, zoals Let's Get Astrophysical in seizoen 10 was dat. En dan Sherlock Around the Clock, dat was seizoen 11, aflevering 13. Die aflevering heet The Solo Oscillation. En dan hebben we ook nog Six Tons of Granite. Seizoen 11 is dat, ook in diezelfde aflevering 13, hè, in diezelfde aflevering van The Solo Oscillation. Hoewel dit geen volledige liedjes zijn van hun band, zingen of spelen ze ook samen in een enkele andere aflevering, zoals in Fun with Flags theme, aflevering 7 in seizoen 10 en aflevering 21 in datzelfde seizoen. Howard speelt ook solo nummers voor bijvoorbeeld zijn Bernadette met If I Didn't Have You, Sweet Bernadette en The Astronaut Song. Naast Howard en Rajesh hebben we natuurlijk ook nog Sheldon, Leonard, Penny, Amy en Bernadette als vaste kern van The Big Bang Theory.

Let Me Cry van Laura Marano. Laura Marano speelt in Gary Unmarried. In Gary Unmarried focussen we ons op een recentelijk gescheiden koppel. Jay Moore en Paula Martian spelen dat koppel. En zij delen custody, voogdijschap dus, over hun kinderen. Terwijl dat zij hun eigen relaties, nieuwe relaties starten. De show werd geproduceerd door ABC Studios en CBS Television Studios. Het werd ons gebracht door CBS. Op 24 september 2008 zagen wij de eerste aflevering. En al reeds op 17 mei 2010 zagen we de laatste. Reeds, dat is toch twee seizoenen lang. Dat zijn samen 37 afleveringen. 37 afleveringen van Gary Unmarried. De serie werd na die twee seizoenen gecanceld. En dat leidde tot een onopgeloste plotlijn op het einde van dat tweede seizoen. Jammer voor de fans van Gary Unmarried.

Count On Me van Alyssa Milano. Ze heeft enkele albums bij elkaar gezongen, moet je weten. We kennen Alyssa Milano als dochter van Tony Danza in Who's the Boss. En ze speelde ook in Charmed, als ik mij niet vergis. Maar ze was ook hoofdrolspeelster Rebecca in Romantically Challenged van ABC. 7 uitgezonden afleveringen telt de sitcom. Alyssa Milano speelt naast Kyle Bornheimer, Kelly Stables en Josh Lawson in een sitcom die ons gebracht werd door ABC. De serie werd dus gecanceld na een aantal afleveringen. Milano speelt, zoals ik al zei, Rebecca Thomas, een vrouw die net gescheiden is en die als single mom haar weg in de datingwereld ook nog moet vinden. Dus, zoals ik al zei, Romantically Challenged, het werd een beetje een challenge om dat uitgezonden te krijgen.

Zingen doet hij niet echt in dit nummer. The Thrill Is Gone. Maar het is wel een nummer op een van zijn albums. Ik heb het over William Shatner. We hoorden ook de muziek van Ritchie Blackmore en Candice Night. Die William Shatner is super bekend natuurlijk. En als Star Trek liefhebber kennen we hem natuurlijk van als Captain Kirk. Die William Shatner speelt ook Ad. En Ad is een vader, een 72 jaar oude dokter die al 3 keer gescheiden is. Heeft 2 volwassen zonen, Henry en Vince. Eén van die zonen, dat is Henry. Henry is een schrijver die wat struggelt. Een schrijver en een blogger kan niet langer zijn huur betalen en wordt dus gedwongen om terug in te trekken bij zijn vader Ad. Ad is iemand met een hele eigen mening, heel politiek incorrect. En hij veroorzaakt dus redelijk wat problemen in ook die relatie tussen vader en zoon of vader en zoons. Zonen liever, zo moet ik het zeggen. Shit, My Dad Says. Dat is de titel van de sitcom. De sitcom die gebaseerd is op een Twitter-account van Justin Halpern.

Often It's the Opposite Part 1. Dat is een nummer uit de musical Psych. En we hoorden hier Kurt Fuller naast Timothy Amundsen en Maggie Lawson. Er is ook nog Often It's the Opposite Part 2, waarin Kurt Fuller helemaal alleen zingt. Het is die Kurt Fuller die een rolletje speelt in de sitcom Better With You. Hij speelt namelijk Joel Putney, de man van Vicky Putney. Joel en Vicky liever, dat zijn de ouders van Maddie en Casey. Wel, Maddie die is gelukkig samen met Ben en ze wonen samen, ze moeten niet trouwen, maar dan horen zij dat Mia, het jonge zusje van Maddie, zwanger is van Casey, een man die ze nog maar 7 weken kent en ze willen trouwen en de ouders vinden dat best oké. En dan denken Maddie en Ben, hè, what the hell? Well, it's better with

0: Oké, Culture Coded. Het is zaterdag en om 10 uur dan is het altijd Culture Coded. Vandaag hebben we Alexandre Collet te gast. Het laatste slachtoffer. 14 dagen geleden was hij nog een van de auteurs die op het Truins Leesfeest waren. En in dat Sint-Truiden vandaag zijn er een paar van de standaardboekhandel aan het luisteren. Alexandre, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het?
1: Heel goed, dankjewel.
0: Mensen was je trouwens aan het luisteren. Hè?
1: Ja.
0: Je was 14 dagen geleden op het Leesfeest.
1: Klopt.
0: Hoe vond je dat?
1: Ik vond het heel fijn. Heel fijn. Zowel om lezers te zien als om andere auteurs. Het feit dat er zoveel auteurs tegelijkertijd waren van zoveel verschillende genres was heel fijn.
0: Uw micro misschien iets hoger.
1: Ja,
0: zo kunnen we weer praten. Het was ook fijn. Je hebt nieuwe contacten daar gevonden. Je hebt ook auteurs die ongeveer hetzelfde als jou doen. Hè? Wie is het meest opgevallen bij jou? Daar?
1: Ik zat naast Kevin van Valgare. En op zich had ik hem al eens gezien in de standaardboekhandel in Leuven. Maar ik had hem nog nooit zelf gesproken. Een supervriendelijke mens. En ik heb zijn boeken ook altijd intrigerend gevonden. Ik heb ze nog niet allemaal gelezen. Maar ik wil zeker ook met zijn nieuwste van start gaan. Want met hem te spreken en... over boeken te praten was die interesse zeker nog extra gewekt.
0: Verkopen ze jouw boek in een standaard boekhandel in Leuven?
1: Ja.
0: Want jij werkt in Leuven, hè?
1: Ik werk in Leuven, inderdaad. Ik ben geen professionele schrijver, nog niet.
0: Maar zou je dat willen worden?
1: Dat zou natuurlijk heel fijn zijn. Maar ik denk, in Vlaanderen of Nederland is dat... het is niet dat wij de afzetmarkt hebben van in de Verenigde Staten of de UK. Dus dat is niet vanzelfsprekend. Maar natuurlijk zou het super fijn zijn om... Zelfs al is het part-time te gaan werken om meer te kunnen schrijven. Natuurlijk, dat is denk ik van elke schrijver de stiekeme droom.
0: Ja. Denk je, als jij jouw boek nu in het Engels zou uitbrengen... en dat zou het Amerikaans-Engels dan... zouden ze dat gaan begrijpen in Amerika, waar jij over schrijft?
1: Waar ik over schrijf, zeker wel. De plaatsnamen, dat weet ik niet. Ik weet niet of ze ooit van Aarschot en zo gehoord hebben in Amerika. Maar waar ik over schrijf wel, het probleem is enkel dat... op dat vlak de markt overgesatureerd is, thrillers en zo. Het is het bekendste genre, het meest gelezen genre over het algemeen. Maar ook ongelooflijk veel aanbod natuurlijk. Dus geen idee, misschien dat ik de plaats zou moeten veranderen naar een plaats in de Verenigde Staten of de UK eventueel. Maar het verhaal zelf gaat over de slechtheid van de mens en de psychologie van de mens. Dus dat begrijpt iedereen, denk ik.
0: Dat is waar. Misschien moet je eens praten met de mannen van Front 242. Ken je die? Een van die mannen was ook van Aarschot. En die mannen zijn in Amerika gewoon doorgebroken. Die hebben daar zelfs... Rammstein heeft zelfs... Foo Fighters hebben allemaal het voorprogramma gespeeld.
1: Zalig.
0: Dat is toch zalig. Hè?
1: Dat is inderdaad zalig.
0: Misschien moet je bij hen eens praten. Hoe komt dat zij zo dat hebben gehaald in Amerika? Hè?
1: Ja, dat een andere media natuurlijk. Maar ja.
0: Ja. Alexander, dit is jouw eerste boek echt. Het laatste slachtoffer. Hè, want je hebt er nog geschreven.
1: Ja.
0: Dat echt in de boekhandel ligt. Hè?
1: Klopt.
0: Hoe blij was je als je aanvaard werd?
1: Heel blij. Want schrijver worden heb ik altijd al willen doen. Maar mijn eerste twee boeken zijn enkel digitaal uitgegeven. Dus daar had ik niet eens een fysiek product dat ik wel mensen kon tonen. Laat staan signeersessies geven, laat staan in dat boekhandel liggen. En dan mijn voorlaatste boek was wel in een kleine oplage uitgegeven. Maar lag nog niet standaard in elke winkel. En dit boek is echt op volledig regulier vlak uitgekomen en ligt nu overal. Dus dat is wel... Het voelt als zo... alsof ik heel lang mijn adem heb ingehouden en nu kan uitademen, want dat was het doel. En nu is natuurlijk... het doel is wel bereikt op dat vlak, maar nu is het doel om zoveel mogelijk lezers te bereiken. Want het is niet dat ik nu denk... het is gebeurd, nu kan ik achteroverleunen. Het is nu natuurlijk het werk van... mensen bereiken, lezers uitbreiden. Gewoon dat mensen weten, Alexandre Collet is een thrillerschrijver. Ik heb daar ooit eens iets van gelezen, dat is wel goed. Ik herken het boek, ik herken de schrijver. Dat is goed, ik ga daar een boek van kopen. Dat is de bedoeling.
0: Ja, we gaan eens terug naar die 12-jarige Alexandre Collet.
1: Ja.
0: Wie was dat?
1: Dat was iemand die heel hard met zijn hoofd in de wolken zat. Nog altijd, maar toen helemaal. Ik ging naar school in zo'n lange stofjas van een tweedehandswinkel die vaag stonk naar verschaald zweet. omdat ik dat gewoon plezant vond. Ik zat, en ik was ook altijd geïnspireerd door bepaalde films of bepaalde muziek toch ook wel. Films was dat Pirates of the Caribbean. Ik was toen zot van Captain Jack Sparrow. Daarmee ook de lange stofjas, die leek daarop in mijn idee. En ook verhalen die mij op een bepaald menselijk vak intrigeerden, zoals Notre-Dame de Paris van Victor Hugo.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat heb ik gelezen toen. Nee, wel niet in het Frans, dat was een beetje te hoog gegrepen. Maar wel in het zo ouder Nederlands, wat ook wel al best uitdagend was. Want dat boek is niet zo toegankelijk naar moderne standaarden. Maar ik vond dat verhaal zo fantastisch. En natuurlijk kende ik de Disneyfilm, wat is ook mijn favoriete Disneyfilm, nog altijd, The Hunchback of Notre Dame. En ja, ook die muziek, dat, er zit die bombastische tracks van de koren en het orkest erachter. En het verhaal dat ermee verteld wordt, zo van, ja, je hebt het uiterlijk, maar je hebt ook het innerlijk. Want wie is hier nu eigenlijk het monster? Wie is hier nu eigenlijk de goeie? Ik vond zo die tweedeling en die verwachting van de lezer, de kijker, de consument, dat op zijn kop wordt gezet, zeker als kind, vond ik heel intrigerend. En ik denk dat daar ook ergens mijn liefde voor spannende verhalen en spannende, spannende narratieve structuren getriggerd wordt.
0: Ja. Ja, want was dat jouw periode in Aarschot dan?
1: Ja, toen
0: ging je dan in Aarschot naar school?
1: Ik ging in Aarschot naar school, naar Santa Maria, in een lange stofjas. Ik heb ook een periode, dat was het laatste jaar van basisschool, met een koeienpet naar school gegaan.
0: Ja.
1: Ook iets van de festivalwinkel, zo een pet bedrukt met koeienvlekken. Ik denk dat mensen die mij toen kennen, zullen wel denken, ah ja, juist. dus ja, ik ben altijd een beetje, allee, excentriek is veel gezegd. Ik deed gewoon met mijn zin. Ik trok me niet veel aan van wat andere mensen vonden. En ik zat eigenlijk met mijn hoofd in mijn eigen wereld.
0: Ja, want je bent... Ja, ik zeg het. Je schrijft Het Laatste Slachtoffer. Ja. Je bent een thrillerschrijver.
1: Ja, ja.
0: Wist je dat als je 12 jaar was al?
1: Goh, ja, ik zeg het. Spannende verhalen. Ja,
0: schreef je toen?
1: Ik schreef toen, maar ik schreef toen zonder plot. Dus dat trok op niet veel. Dat...
0: Heb je ooit bijvoorbeeld strips gemaakt?
1: Ja, heb ik gedaan. Maar ik begon heel veel en maakte het niet af. Dus ik begon gewoon met kadertjes op papier. En dan begon ik mijn strips te maken, maar dan maakte ik ze niet af. Maar dat heb ik ook heel graag gedaan, ja.
0: Want jouw boek kan een stripverhaal uitgebracht worden, denk ik dan.
1: Zou kunnen, een graphic novel, ja, inderdaad. Als mensen kunnen tegen een beetje bloed.
0: Ja, je bent wel niet naar school geweest voor chirurg te worden of zo?
1: Nee, nee, nee.
0: Heb je dat misschien ooit overwogen?
1: Chirurg worden? Nee. Dus, ook maar, niet.
0: Want je houdt van bloed.
1: Ja, op dat vlak. Maar ik denk niet dat... God, dat is ook een beetje te hoog gegrepen. Mijn wiskunde was niet zo geweldig. Ik ben altijd talenknobbel en talenfreak meer geweest. Dus schrijven, lezen, die zaken. Dus ik heb ook talen gestudeerd. Dus chirurg, dat was niet goed gekomen. Toch niet voor de patiënt.
0: Nee, oké. Okay. Je hebt ook in Leuven op school geweest? Universiteit dan?
1: Ja, of? Inderdaad. Daar heb ik een jaar lerarenopleiding gedaan.
0: Want je doet nu iets met tandheelkunde.
1: Ja, ik doe gewoon administratie eigenlijk, inderdaad. Ik ben geen freaky tandarts, dat ook niet. Maar ik doe gewoon de back-office bij het departement tandheelkunde in TUZ Leuven.
0: Oké, mooi. Ik moet je niet vragen dat je bij de Giro geweest bent of bij de Schout of zo.
1: Heel even. Maar heel even, een jaar bij elk, denk ik.
0: Ik een half jaar, maar goed. Ah, ja. Okay. Dat snappen we natuurlijk wel. Hè. Je hebt ook muziek gekozen.
1: Ja.
0: Met wat wil je beginnen?
1: Als we het chronologisch doen. Zoals ik net zei, Notre-Dame de Paris van Victor Hugo was wel... was een verhaal dat mij al op jonge leeftijd heel sterk intrigeerde. En de titelsong van de Disneyfilm, die staat in het lijstje. Daarmee dat ik jou ook eerst vroeg, is dat oké? Okay? Want de muzieksmaak, zoals je ziet, is zeer uiteenlopend. En ik dacht, oei, Disney is misschien niet zo...
0: Ja, toch natuurlijk wel.
1: Ja, geen idee.
0: Alles is hier welkom.
1: Oh, wel, super.
0: Behalve carnaval aan het slagen, maar dat heb ik u gezegd.
1: Ja, dat heb je gezegd. Wel, gelukkig is dat ook niet zoiets als standaard in mijn playlist staat. Maar The Bells of Notre Dame, door Alan Menken gecomponeerd, van ergens midden eind jaren 90. Dat heeft mij... Ja, als die film start en dan je hoort dat gebeier van die klokken en dat koor start, dan dat is altijd kippenvel. En ik heb dat nog altijd. En als ik zo'n bepaalde mood moet geraken... Dat helpt, ja.
0: Is dat ook iets dat jou 's morgens kan helpen als je misschien minder goed gezind bent?
1: Goh, 's morgens zou wel wat dramatisch zijn. Dan gaan mensen denken dat ik psychopaat ben of zo. Maar in de auto of zo, zeker.
0: Ja. Ja. Maar moet je soms niet een beetje denken als een psychopaat als je erin
1: schrijft? Ja, eigenlijk wel. Maar dan denk ik vaak als iemand nu binnenkijkt of die denkt, wat is die nou doen? Maar ja, dat hoort erbij.
0: Oké, mooi. We gaan luisteren. Ik zou zeggen, welkom hier, Alexander Collet.
1: Dankjewel.
0: En tot 12 uur hoor je Alexander Collet, Het Laatste Slachtoffer, is zijn nieuwe boek. Overal verkrijgbaar. En vooral in de standaard boekhandel van Sint-Truiden.

0: Ja, dit was de instrumentale, hè?
1: Ja, klopt.
0: Maar het is wel mooi, hè?
1: Ja,
0: zeker. En ook het geluid van het orgel.
1: Ja, dat geeft direct dezelfde dramatiek.
0: Ben jij iemand die van de orgel houdt?
2: Ja, maar niet, ik zou niet een hele cd achter elkaar luisteren. Maar inderdaad, zo Toccata e Fuga en die dingen zoals dit. Ik vind dat wel... Ja, dat is wel een beetje het clichébeeld van een thrillerschrijver, zeker. Dat hij op die muziek zit haywire te gaan op zijn klavier. Maar dat helpt wel om in een bepaalde mindset te geraken. Die melancholie... Ik vind een orgel klinkt automatisch melancholisch. Ik heb nog nooit een vrolijk orgel gehoord. Ja, tenzij een kermis of zo, maar dat is iets anders. Maar echt een orgelspel klinkt altijd... Daar zit zo die bepaalde... Dat drama in. En dat spreekt wel aan.
0: Ja. Alexander, hoeveel boeken heb je ondertussen geschreven?
2: Het laatste slachtoffer is mijn vierde boek. Mijn tweede paperback. Want mijn eerste twee thrillers zijn enkel digitaal verschenen. Wel nog steeds verkrijgbaar, uiteraard.
0: Digitaal dan?
2: Ja, dus als e-book. Ja, ook niet als luisterboek, enkel als e-book. Dus mensen met een e-reader of die op hun gsm zouden willen lezen, die kunnen het lezen. Maar die zijn nooit in papieren versie verschenen. Het voorlaatste, Het Vluchthuis, is ook wel in papieren versie verschenen, maar in hele kleine oplagen. Dus die lag niet standaard in de boekhandels. En nu, dit boek is echt op volledig regulier vlak uitgekomen en ligt in de boekhandels, is uiteraard ook als e-book te verkrijgen en als luisterboek, dus die is echt op alle platformen beschikbaar voor de lezers. En dat is wel heel fijn. Maar het is mijn vierde werk.
0: Hoe oud was je toen je jouw eerste boek schreef?
2: Het eerste dat uitgegeven is? Ja. Dat was in 22, dus was ik 29. Ja, inderdaad. Ik ben eigenlijk begonnen terug met schrijven op professioneel vlak, tijdens de corona of net na de coronapandemie. Dus ik werkte toen nog in escape rooms. Dus nu werk ik natuurlijk gewoon een 9-to-5. Maar toen werkte ik in een keten van escape rooms. En dat was de eerste sector die sloot tijdens corona. En de laatste die terug open ging, de toeristische sector. Dus ik zat heel veel thuis, technisch werkloos. Ja. En ik heb toen het schrijven terug opgepakt.
0: Die escape rooms, ja. Dat zijn zo van die kamers toch?
2: Waarin opgesloten werd, ja.
0: En doe je dat nog?
2: Zelf, ja, ik vind dat ook wel heel fijn. Niet dat ik er zo goed in ben, want ja, ik heb er dan in gewerkt. Dus mensen denken dan automatisch, wow, die is daar keigoed in. Dat is niet waar. Maar ik vind dat wel heel leuk. Omdat dat zijn eigenlijk op zichzelf staande verhaaltjes van een uur of anderhalf uur, waar je in gedropt wordt en waar je eigenlijk zelf een rol in speelt. Dus ik vind dat wel heel, heel leuk.
0: Moet het onderwijs dat ook niet meer gebruiken voor jeugd, voor leren mensenkennis?
2: Ah, wel, daar zeg je nu iets. Ik ben... thriller-auteur, maar daarnaast ben ik ook auteur voor leerboeken van het secundair onderwijs. En ik heb daar de gamification gedaan van bepaalde lesonderwerpen, waaronder escape rooms gemaakt voor in de klas. Ik heb zo bijvoorbeeld een escape room gemaakt over DT-fouten.
0: Ja?
2: Dus, ja. Het kofschip.
0: Oké, dat is mooi. Mag ik dan toch nog iets opmerken?
2: Ja.
0: Je hebt gisteren mijn verhaal gedeeld, wat ik niet opgenomen heb. Maar je hebt wel coded verkeerd geschreven.
2: Oei, is het echt?
0: Je had één lettertje vergeten.
2: Oh, en het ding is, ik heb de eerste hashtag, ik had dat beginnen tikken. Oei, dan staat dan...
0: Nee, maar het is niet heel erg. Maar hopelijk ga je er vandaag niet te veel reacties op krijgen van fans.
2: Waarschijnlijk heel veel haat. Heel veel haatmail straks. Ja.
0: Dus je was 29...
2: toen angstellend uitkwam.
0: En je hebt nu jouw vierde boek, Het Laatste Slachtoffer.
2: Ja.
0: Je hebt ook een evolutie meegemaakt.
2: Ja, ik hoop van wel.
0: Want als je nu het eerste boek neemt met vandaag, het Laatste Slachtoffer, heb je daar andere woorden gebruikt? Of hoe moet ik dat zien?
2: Andere woorden weet ik niet per se, maar ik merk wel, lezers zeggen dat ook, dat ze een evolutie zien, in de positieve zin gelukkig. Omdat hoe meer je iets doet, hoe meer je daar ook in groeit. Voor het eerste boek dat uitgekomen is, heb ik trouwens wel al eens, omdat het lang geleden was, dat ik echt met schrijven serieus bezig was, een boek geschreven dat nooit het daglicht zal zien. Dat was gewoon een oefening. En dat was nodig, want... Ja, veel mensen willen een boek schrijven, dat is super, maar je moet soms de klik maken van het eerste ding dat ik schrijf is niet per se goed. En daar moet je soms even afstand van nemen en zeggen van, ja nee, ik zou ook niet willen dat dit mijn debuut wordt. Dus je weet wel dat er een groeicurve kan bestaan en je moet die ook omarmen. En ik vind bij angststellend ben ik nog steeds trots op, maar ik merk nu ook de tekortkomingen in... het einde vind ik wat te snel gaan in die zin. Maar het is nog altijd leuk om te lezen, daar niet van. Maar ik merk zeker, naarmate de verhalen groeien, naarmate ik meer en meer schrijf, dat ja, de manier waarop ik timing behandel, pacing, perspectieven, dat daar wel groei in zit. En dat is, ik hoop natuurlijk dat dat kan blijven. Ik weet niet, sowieso zijn er verhalen die niet iedereen zal aanspreken. Maar los daarvan, dat je wel merkt van, oké, dit is een schrijver die weet wat hij doet. Dat is iets om naartoe te streven.
0: Ja, jouw eerste boek, vertel daar eens wat over, dat verhaal.
2: Angstellend, ja. Het verhaal is eigenlijk een heel toffe hoek. Gaat over daten in doodsangst. Dus het hoofdpersonage, Lucy, die doet auditie om deel te nemen aan een reality show, Angsteiland. En het opzet daarvan is, het is een datingshow, maar verliefde gevoelens ontstaan sneller als mensen in doodsangst verkeren. En ja, natuurlijk, het is een programma, dus ze denkt, ja, we gaan gewoon een beetje Fear Factory-achtige opdrachten moeten doen. Maar eens ze dan op het eiland aankomt, ja, vervaagt die grens tussen wat echt is en wat niet echt is en rijst de vraag van, ben ik hier echt in gevaar? En dan zitten er natuurlijk een paar twists in. Maar dat is dus het hele opzet. Dus de kandidaten worden in situaties gedropt waarin doodsangst uitgelokt wordt, zodat ze sneller naar elkaar zouden toegroeien.
0: Ja, is het dan in zo'n vorm van misschien wel Temptation Island?
2: Maar dan heel anders, inderdaad. Een datingshow, maar in plaats van dat ze, weet ik veel, samen in een quad door de woestijn gaan rijden, moeten ze hier op een superhoog gebouw staan en een death drop doen of zo, van die zaken, ja. Dus, ja.
0: Ja, en de reacties van de mensen, hoe waren die?
2: Die waren eigenlijk wel echt positief. En ook mensen die zeiden van, dit is een veelbelovend debuut. Dus en het verhaal is origineel. Dat vind ik altijd een uitdaging, want ik ben er wel van overtuigd dat niks vandaag de dag origineel is, als in elk idee, elk thema bestaat. Het is de uitdaging voor een schrijver of voor eender wie om met dat thema en met dat verhaal een originele insteek te vinden. En dat is altijd mijn persoonlijke uitdaging aan mezelf. En ik vond het dan ook leuk bij Angsteland, dat daten in doodsangst. Dat is wel iets dat iedereen kent, een datingshow. Iedereen weet wat doodsangst is. Maar dan om die twee samen te brengen. Dus ik zag wel dat de reactie heel positief was. En dat hielp mij ook, want dat geeft u motivatie om verder te schrijven voor het volgende boek.
0: Ja.
2: Dat is heel leuk.
0: Jouw eerste thriller die jij ooit las?
2: Eerste thriller die ik ooit las? Dat zal Misery geweest zijn van Stephen King.
0: Ja?
2: Ja.
0: Heb je daar dan ook inspiratie gevonden? Om dat eerste boek?
2: Voor het eerste boek niet per se, want Misery van Stephen King is daar spelen eigenlijk maar twee personages echt in mee. Annie Wilkes en ik ben even de naam van de schrijver kwijt, maar hij die vastgekluisterd zit in haar huis, waar zij dan volledig de macht over heeft. Maar ik vond dat is zo, want ja, Stephen King heeft zo'n wijd oeuvre over alle genres heen, maar dat is echt een heel tight verhaal, puur op psychologie. Zij is gewoon eigenlijk een psychopaat, een beetje een doorgedreven fan. En hij is haar speelbal. En dan gewoon die wisselwerking, die manipulatie, die spelletjes, die dat aantrekken, afstoten, is hun, ja, ik vond dat, die psychologie erachter vond ik fantastisch. Zoals toen, en ik heb dat echt gelezen toen ik 12, 13 was, zoiets.
0: Ja, meestal is dat zo, hè. Ik had een paar jaar geleden hier ook nog iemand, die was 14 en die las gewoon alle moeilijke horrorverhalen. En die begreep dat beter als veel volwassenen.
2: Ah ja, ja. Zou goed kunnen, want veel volwassenen hebben misschien een beetje te veel filters inmiddels door het volwassen worden. Terwijl een kind of een jong persoon daar sneller doorheen zal prikken. En ik denk dat het eigenlijk heel goed is als mensen op jonge leeftijd. Nu, je moet ervan houden natuurlijk, hè, van horror en thriller. Als het niet jouw genre is, moet je ook niet gedwongen worden dat te lezen of te kijken. Maar ik denk, als je als ouder merkt van, die staat open voor dat soort verhalen, vind ik het net belangrijk om dat heel breed te gaan onderzoeken. En dat was bij mij zeker het geval. Ik bedoel, voor horror, ik denk, mijn moeder heeft mij die Exorcist laten kijken toen ik ook nog eigenlijk veel te klein was. Maar het was daglicht, het was licht buiten, dus het was niet zo erg.
0: Ik kan me ook wel voorstellen, als je zo'n boek leest op je 12 jaar, dat je de wereld ook heel anders ziet als een andere 12-jarige. Want hoe was jij als leerling? Oké, ik weet al dat jij met een stofjas en, maar hoe was jij als leerling? Was jij iemand die in de klas afzijdig zat? Want ik kan me dat wel voorstellen.
2: Niet per se.
0: Door het feit dat je natuurlijk al die dingen doet.
2: Ik had wel twee goede vrienden. We zaten wel in onze eigen bubbel, dat is waar. Ja. We konden met heel de klas overeen komen. Iedereen, dus we waren niet ik was niet asociaal of zo. Maar het maakte mij ook niet zoveel uit. Want toen, dus in het middelbaar was ik niet asociaal, maar toen ik echt klein was, dus 6 jaar of zo, de eerste 2 jaar in de basisschool, had ik eigenlijk geen vrienden. Maar ik vond dat ook niet op zich erg. Ik deed alsof ik een onzichtbare vriend had. Want toen heeft de schoolleerkracht zelfs nog aan mijn ouders gezegd dat er iets met mij scheelde. Tijdens het oudercontact zeiden ze, oei, volgens mij scheelt er iets met uw zoon.
0: Maar dat is altijd het probleem bij het onderwijs. Niet goede onderzoeken natuurlijk.
2: Ja, maar misschien hebben ze gelijk gehad, er scheelt effectief iets met mij. Maar kijk, ik kan er wel iets mee doen. Dus,
0: Ja, dat klopt wel. Maar goed, ik heb liever dat er iets scheelt. Voilà. Als dat het heel normaal is, waar je een lege doos mee hebt natuurlijk.
2: Klopt, ja, vind ik ook.
0: Dus vandaar zal het ook wel zo zijn. Hè? Want jouw mama, hè?
2: Ja?
0: Is wel trots op jou dan?
2: Ja, heel trots, heel trots. Ja, die is fan nummer 1, dus bij alles wat ik... Ik denk dat ze nu ook aan het luisteren zal zijn, tenzij het vergeten is. Maar dan zal ze er nu aan denken, moet je dat opzetten? Dus nee, die volgt het echt op de voet. En ik ben ook altijd super gesteund geweest. Ook het enge genre, daar zijn we alle twee heel grote van. Want zij is wel niet zo'n lezer, maar ze leest wel mijn boek.
0: Maar ze heeft jou wel geïnspireerd eigenlijk om die dingen te lezen dan.
2: En echt de klassiekers vroeger, The Exorcist, The Birds Hitchcock. Dat nu een super trage film is als je dat nu opnieuw zou opzetten. Dat viel mij toen niet op als kind. Dus toen maakte het effectief meer indruk. Allerlei soorten films waarmee ze ons kennis liet maken. En dat was ook daarmee dat ik besefte van films of boeken of verhalen waar een spanningsboog in zit, die raken mij het meeste. Die slepen mij het meeste mee. Die houden mij geboeid. En ik vond dat een heel interessant gegeven, omdat ik toen zelf al aan het schrijven was, wel zonder plot, dus dat leek op niet veel. Maar ik vond het wel heel belangrijk om spanning erin te stoppen.
0: Maar nooit gedacht om naar het Sint-Lucas te gaan in Brussel?
2: Nee, ik
0: want heb je, gedacht... je had misschien ook wel regisseur kunnen worden.
2: Ja, wel, daar heb ik nooit... ik heb altijd meer in de boeken... Mijn eerste verhaal heb ik geschreven toen ik 9 jaar was. En vanaf toen wist ik eigenlijk, ik wil boeken gaan schrijven. En dan, om iets te gaan studeren, ik dacht, ik ga gewoon talen studeren. Dus ik heb taal- en letterkunde gedaan, toegepaste taalkunde. En dan even een existentiële crisis gehad en gedacht, wat moet ik daarmee doen? Boeken schrijven, dat is allemaal goed en wel, maar daar kun je niks mee verdienen. Allee, toch niet in het begin. Dus dan heb ik nog even een jaar leerkracht gedaan. En vandaar ook dat ik nu auteur ben voor leerboeken. Dat is zo via gegroeid. Maar dan uiteindelijk iets compleet anders gaan doen als werk, escape rooms. En nu dan een gewone 9-to-5. Dus ik ben zo iemand die gestudeerd heeft, maar die daar niet per se gericht iets mee gedaan heeft. Puur omdat ik altijd wist, mijn eigenlijke passie is schrijven. En dat is iets wat de tijd zal leren. En waar je zelf moet achterzitten. Want je hebt daar geen go-to-diploma voor, waarmee je naar een uitgeverij stapt. En kijk, ik heb mijn diploma, schrijver. Neem mij aan. Zo werkt het niet. Dus ik wist dat wel het pad was dat ik zou gaan volgen. Maar de timing, dat moest ik nog leren.
0: Oké. We hebben hier in België wel heel wat thrillerschrijvers eigenlijk. Ja. Hè? Heb jij veel contact met anderen?
2: Dat groeit nu. Met het feit dat ik er zelf in zit, vind ik het heel leuk dat die contacten beginnen groeien. Zo heb ik bijvoorbeeld afgelopen maand met Barbara de Smet, Antwerpse thrillerschrijfster, heb ik een paar dubbel signeersessies gehad. Dus dat we samen signeerden. Ja. En elkaar dan ook als mens leren kennen. Dus dat is super fijn. Ik lees haar boeken, zij leest mijn boeken. Sophie Delporte heb ik ook al eens gezien.
0: Ja.
2: Tony Koppers heb ik van ver eens gezien, maar nog niet echt ontmoet. Maar ik heb ook al in een thrillerpaneel gezeten met Christian de Koning en Jo Klaas en Bjorn van den Eijden en Jonas Boets. Dus Jonas heb ik al een paar keer gezien. Dus dat begint te groeien. Dat is heel leuk. En dat is dan ook fijn als je zo naar van die boeken-events gaat, dat je die mensen herkent en dat zij jou herkennen. En dat je zo een beetje bij de club hoort, om het zo te zeggen. Dus dat is wel een fijn gevoel, ja.
0: Ja. Zijn er ook nog andere genres die jij zou willen schrijven ooit?
2: Momenteel zit ik wel echt in de thriller-vibe. Ook omdat ik met Het Laatste Slachtoffer is deel 1 eigenlijk van een trilogie rond Max West. Maar ik sluit niks uit. Ik denk literaire fictie of zo, een roman. Het zou zomaar kunnen, maar dan moet het verhaal... Dan moet ik echt 100% overtuigd zijn van het verhaal en van mijn kunnen als schrijver. Dan, misschien als ik wat ouder ben, dat is nu nog niet het geval, maar ik sluit het zeker niet uit.
0: Nee. Als je nu kijkt naar Het Laatste Slachtoffer, daar staan heel wat dingen in die moeten gelezen worden door mensen die het vak kennen. Hè. Praat jij wel met mensen van de politie? Praat jij wel met psychologen, psychiaters of zo? Laat je hen dat boek lezen eerst?
2: Psychologen en psychiaters zeker, want dat is mijn hoofdpersonage. Die hebben delen gelezen of op voorhand. Of die heb ik gewoon de situatie geschetst, zoveel mogelijk zonder iets te spoileren. En daar heb ik zeker... die hebben dan advies gegeven of die hebben de vraag gekregen van... Zou dat eventueel kunnen? Want misschien is het natuurlijk nog nooit gebeurd, maar zou het? Dus dat vond ik interessant. En ook mensen die ik ken, die in therapie gezeten hebben of nog inzitten... en bepaalde technieken kennen die daarin gebruikt worden, heb ik ook verweven. En dan, wat de politie betreft... heb ik niet... Ik probeer eigenlijk eens een goed contact te zoeken binnen de politie. Ik heb al zo wel een paar vragen gesteld en dan antwoord gehad, maar... Nooit echt dat ik dacht, ja, nu kan ik echt een rechercheur als hoofdpersonage nemen of zo. Niet dat dat mijn doel was, want voorlopig denk ik, politietrillers zijn er in Vlaanderen heel veel en heel goed. En ook als ik kijk naar wat ik zelf lees, ik lees wel politietrillers, maar ik vind het psychologische nog altijd het meest interessante. En ik vond het altijd leuk om mijn hoofdpersonage eigenlijk geen rechercheur te maken. Om het politieonderzoeker zijdelings bij te betrekken. En daarvoor had ik genoeg kennis, maar als ik echt ooit een politietriller wil schrijven, dan zal ik daar wel dan meer moeten onderzoeken. Dat vind ik zelf ook. Dat moet tot op de hoek kloppen. En voorlopig ken ik nog geen rechercheur persoonlijk. Jammer genoeg.
0: Maar je kijkt wel veel series op tv.
2: Dat wel, maar ja, dat is ook niet altijd correct of achterhaald. Of dat is een ander land. Of, ook als je kijkt Nederland-België, die structuur is heel anders. Omdat ja, elk land heeft zijn eigen manier van werken, zijn eigen titels voor in de hiërarchie. Bijvoorbeeld, Nederland kent wel psychologische profilers, wat nu ook heel populair is in thrillers. Maar Vlaanderen werkt daar nog niet zo mee. Dus ja, dat is, ofwel ga je dat verzinnen dat nu wel al bestaat, ofwel ja, zoek iets anders.
0: Want je kan bijvoorbeeld een boek schrijven, een thriller schrijven, die hier begint, hè, ja. Hier in de buurt... Maar die kan wel eindigen in het buitenland. Want soms zijn er wel moordenaars die het vliegtuig nemen.
2: Die het vliegtuig?
0: Naar een onbekend eiland.
2: Ja, wie weet. Dat zou kunnen. En dan gebeurt het onderzoek natuurlijk vanuit het andere land. Alles is mogelijk.
0: Want als jij een verhaal begint, Alexander. Wat is het eerste wat jij doet?
2: Als ik een verhaal... Als ik het plotte eigenlijk. Ja. Dus voor ik echt begin te schrijven.
0: Ja.
2: Ik heb een idee, en dat is meestal een idee waar ik nog niks mee kan doen. Dat is gewoon een los idee. En dan heb ik een tweede idee en probeer ik die twee met elkaar te verbinden en dan het plot uit te spinnen. En dan begint dat te groeien. En dan staat of valt het ook met de personages. Dus zodra ik, zoals voor het laatste slachtoffer, Max West leerde kennen, traumatherapeut, hè, wie zij was, haar leeftijd, waar zij woonde, hoe zij in het leven stond, dacht ik, oké, dat is een goede vertrekbasis... voor dit verhaal. En dan, voor je het weet, begin je. Maar dan kom je altijd even tegen een muur terecht. Waar je zegt, ja, nee, dit klopt niet. Of oei, hoe ga ik dat dan oplossen? Of waar gaat dit dan naartoe? Of waarom zou die persoon dat doen? Maar dat is ook de uitdaging. Maar met het genre dat ik schrijf, thrillers, plot ik het wel echt volledig. Volledig losjes. Het begin is volledig geplot en het einde. Het middenstuk is nog een beetje een grijs gebied, omdat ik het ook wel leuk vind om dat te onderzoeken. En zeker naarmate je dan echt begint te schrijven, dus de tikken, de dialogen en de beschrijvingen, noem maar op, dan komen jouw personages ook tot leven. En soms doen die dingen die je niet meteen verwacht had, maar die het verhaal naar een hoger of beter niveau tillen. En die dan ook bepaalde dingen die jij gedacht had dat je zou schrijven, veranderen. Maar dat vind ik net leuk.
0: Ja, heel wat moordenaars... hebben boorten gedaan omdat ze ooit een thriller gelezen hebben. Hè?
2: Ja, maar dat is zo'n beetje de kip en het ei. Is het door het boek dat ze het doen of lezen ze het boek omdat dat eigenlijk al in hen zit?
0: Ja, klopt.
2: Want ja, dat is ook vroeger, of zelfs nu nog, dat mensen zeggen van kinderen zouden zo gewelddadige spelletjes niet mogen spelen, gaming, want zo leren ze, hè, NPC... schutters, dat ze zomaar mensen kunnen gaan neerknallen. Wat hier natuurlijk niet kan, maar in Amerika bijvoorbeeld wel. Hè? Want daar hebben ze toegang tot wapens. Maar dat is zo, ja en nee. Het is niet dat iedereen die een game speelt, waarin die een schutter is, dat die mensen gaat neerschieten. En het is ook niet iedereen die een bloederige thriller leest, dat die mensen in stukken wil gaan hakken. Ik bedoel, Chris Carter is een van de gruwelijkste thrillerschrijvers. En die is ongelooflijk veel lezers. En dat zijn soms echt zo de meest onschuldig uitziende mensen dat je ooit hebt gezien. Ja, nu, natuurlijk, ik ken hun achtergrond niet, maar ik ga ervan uit dat die niet allemaal seriemoordenaars zijn. Maar die lezen dat wel heel graag. En dan zeggen die zo doodserieus, oh ja, hoe meer bloed, hoe beter. Dan denk ik, oké. Dus ja, dat is... ik denk als menselijk wezen, als dier, dat wij automatisch geïnteresseerd zijn in zo de obscure kant van het mensdom. De rand, hè, waar zich in de schaduwen de echte randgevallen ophouden. De psychopaten, de sociopaten, de narcisten, de manipulators. En wij vinden dat ongelooflijk interessant om over te lezen, maar niemand zou daarin terecht willen komen. Ik vind thrillers is een heel, vind ik, een grappige vorm, maar grappig en interessante vorm van escapisme. Want je hebt het soort escapisme, zoals pakweg een fantasy, zoals Harry Potter. Iedereen wil naar Zwijnstein gaan. He, dat is een wereld waar je naartoe zou willen gaan. Maar iedereen leest thrillers ook als escapisme, maar niet om naartoe te willen gaan. Niemand wil plotseling bij Chris Carter, die zijn seriemoordenaar staan, die net bezig is met een kettingzaag, weet ik veel, iemand. Niemand denkt, naar die wereld wil ik heen. Maar toch lezen we dat als escapisme. Dus ik vind dat heel grappig, die tweedeling daarin. En ik denk dat dat komt door een soort aangeboren vorm van ramptoerisme. Dat komt ook in Het Laatste Slachtoffer. Omdat, zeker als het fictie is, het maakt niet uit of jij dan stiekem geniet van al dat bloed dat over de pagina loopt. Je doet daar niemand kwaad mee. En dat is gewoon leuk om over te lezen. Het zijn geen echte personen, het zijn geen echte moordenaars. Wat maakt het uit? En ik denk dat dat de reden is.

0: Het feest was in Sint-Truiden, een chirurg, ja. Heeft ook haar eerste boek uit. En zij schrijft uit de jaren 80, waarin dat eigenlijk een moord er heel anders uitzag als vandaag de dag. Maar dat doe jij niet, hè. Jij gaat echt wel...
1: Voorlopig nog niet.
0: Maar zie je dat zitten van eventueel een verhaal te schrijven in... vanuit de 18e eeuw of zo?
1: De 18e eeuw, ja, dan wordt het wel echt historisch. Want ik denk,
0: Want jij zou dat natuurlijk kunnen. Je woont in Zelhem, denk ik. Hè?
1: Ik woon in Zelhem.
0: Dat is ook wel een klooster, een kasteel. Daar zijn ook wel plaatsen die inspireren eigenlijk om zoiets te brengen, denk ik dan.
1: Zeker, ja. Ja, maar als je je dan laat inspireren door bestaande plekken, dan kom je natuurlijk ook op de grens van gebaseerd op ware feiten of geïnspireerd op ware feiten. Dat vind ik super interessant. Dat vind ik ook wel een uitdaging. Want ik denk, als je dan moorden beschrijft of een moordenaar, die dan wel fictief zijn, om die dan in het echte scenario te betrekken, waar dan misschien wel echt erge dingen gebeurd zijn. Je wilt ook niemand schofferen of zo door... onrespectvol over iets te schrijven. Maar natuurlijk kan het wel dienen als inspiratie. En inderdaad, maar 18e eeuw is natuurlijk... Dat is echt historisch dan. Want jaren 80 of 90, zeker 90, ik ben zelf van 93. Ik zou er wel research naar moeten doen. Maar het is nog niet zo heel ver van mijn bed, om het zo te zeggen. Ik kan me er wel een voorstelling van maken. En mijn ouders waren jong in de jaren 80. Dus geen probleem. Als het echt over de historische thriller gaat... Dat weet ik niet of ik... Ik zeg opnieuw, zeg nooit nooit. Dus als de inspiratie er is, dan zal ik dat zeker onderzoeken. Maar dat is nog een andere vorm van research, denk ik. Want dan moet je niet de politiestructuren van nu gaan bestuderen en onderzoeken, maar echt die van toen. En dan moet je eigenlijk... Ja, je kan niet meer met de rechercheurs van de 18e eeuw spreken, natuurlijk. Nee. Het is maar wel heel interessant. En ik zou zeker, wat ik nu ook al een beetje gedaan heb, in de tijdsprongen of zo. Mm. En wat leuke is aan de vorige eeuw... dus nog niet zo ver lang geleden, maar wel een beetje lang geleden, is dat er inderdaad nog geen smartphones waren. En dat er meer opties waren om misdaden te plegen.
0: Ja. Je woont nu in Zelhem.
1: Ja.
0: Zelhem, Aalen, Loksbergen.
1: Ja.
0: Heeft een van de grootste moordenaars van de laatste jaren daar. Hè?
1: Ah, ja.
0: Roland Janssen natuurlijk. Ja, heb je dat proces ooit gevolgd?
1: Toen was ik nog jong, maar ik weet het natuurlijk wel. Ik heb het toen bewust gevolgd. Ja, ik denk dat je er toen ook gewoon niet rond kon. Maar ik was toen nog... Hoe lang is dat geleden?
0: U had toch wel... ik denk toch wel 15 jaar of zo.
1: Ja, zie, dus dat was ik toen.
0: Jaar, ja.
1: Ik denk langer. Ik denk inderdaad langer. En ik denk dat, want ik denk dat ik toen in het middelbaar zat. Dus ik heb het zeker meegehad, maar...
0: Wordt die vraag jou nooit gesteld bij een interview?
1: Nee, inderdaad. Niemand heeft een link gelegd.
0: Eigenlijk is het wel... Ik wou nu... De volgende vraag was... Ben je geïnspireerd door Roland Janssen? Dat zal niet zijn, want...
1: Nee.
0: Je hebt hem niet gekeken. Je was te jong, natuurlijk.
1: Nee, ik, inderdaad. En als ik echt... Ja, uiteraard, seriemoordenaars bestaan. En zullen altijd bestaan, hebben altijd bestaan. Maar als je echt gaat inspireren op één persoon en het echt heel duidelijk is dat het die persoon is, dat vind ik een beetje moeilijk ook. Neem bijvoorbeeld ook Dutroux bijvoorbeeld. Hè. Dat is zo'n verhaal dat geleefd heeft. Maar dan schrijf je bijna een non-fictieboek. Want ik denk dat een fictief boek over Dutroux, ik weet niet, dat zou zo'n beetje een dubbel gevoel ook geven. Stel maar Roland Janssen, je kan dan wel alle seriemoordenaars lijken op elkaar, is veel gezegd. Maar dat zijn moordenaars die in series moorden om een bepaalde reden... met een bepaalde bagage en met een bepaalde drijfveer. Dus dat komt wel altijd terug. Maar het is denk ik wel tricky als je wilt een fictief verhaal schrijven dat heel duidelijk geïnspireerd is op een bestaande persoon. Omdat die ook bestaande slachtoffers heeft. Ja. En dan,
0: heb je ooit het idee gehad om met een seriemoordenaar te proberen te gaan interviewen?
1: Nee, nog niet.
0: Ik denk wel dat dat al gebeurd is.
1: Ja.
0: Dan moeten toch wel schrijvers zijn die dat toch wel gedaan hebben.
1: Zeker wel. En ik denk zeker dan als je echt een boek of een verhaal daarover gaat schrijven. Maar ik heb nog geen, toch niet dat ik weet. Misschien heb ik wel al met een seriemoordenaar gesproken, maar dan was die nog niet opgepakt. Dus dat heb ik nog niet gedaan. Maar zou ik eigenlijk wel ergens...
0: Zou je dat kunnen?
1: Ik zou het wel interessant vinden, maar... ik zou het wel interessant vinden, maar dan zou ik echt wel een gegronde reden ook voor mezelf moeten hebben waarom ik het doe. Dan zou ik echt met een doel er naartoe gaan. En weten van, ik kom hier om die bepaalde antwoorden te horen, of

0: om je gewoon eens te zien hoe dat je gedraagt. Maar ik zou echt wel, ik zou niet gewoon... ja, het is interessant natuurlijk, maar ik vind dat is wel een grote stap om te nemen om echt met zo iemand te praten. En ik denk dat ik dan wel echt moet weten wat mijn motivatie daarvoor is. Ja. Dus dat moet echt wel in dienst staan van een boek of van iets waar ik mee bezig ben.
1: Oké, okay, mooi. Ga je nog wat muziek luisteren?
0: Ja, zeker.
1: En wat zou je graag willen luisteren?
0: We zullen eens kijken. Wel, de jonge Alexander, die, toen ik 14 was, ik heb dus talen gestudeerd. Ja. Ik heb ook Russisch gestudeerd. Ondertussen lang geleden. Maar ik heb toen ik 14 was op YouTube zo'n obscure video gevonden. Opera nummer 2 van Vitas. En ja, die zanger is een paar jaar geleden heel grappig genoeg gememd. Dus hij is zelfs op Tomorrowland even gestaan. omdat er een heel oud optreden van hem plots een meme was geworden. Maar er is eigenlijk een ander liedje, Opera 2. Dat is een heel melancholisch liedje. Gaat over eenzaamheid en over ja, iemand die anders is. En die eigenlijk wat aan de rand van het leven staat. En... ja, je voelt die melancholie en die wanhoop daardoor. Maar het is tegelijkertijd een heel catchy liedje. En hij heeft een geweldige stem, want hij gaat zo in falsetto ook opstemmen in het refrein. En de eerste keer dat ik dat liedje hoorde, ik heb dat echt op, toen nog MP3 ergens van internet gehaald en op een cd gezet. Want ik vond dat echt een... Ja, en ook gewoon het feit dat ik die taal totaal niet snapte toen. En ik wou dat toen snappen waar die over zong. Ja, ik was helemaal geïntrigeerd.
1: Oké, hier komt-ie.

0: Wauw. Dit hebben we ook weer gehoord van jou, hè? Ja, het laatste slachtoffer. Jouw boek. Hoe lang is het al uit?
1: Sinds midden mei. Dus, ja.
0: Sinds midden mei. En de verkoop loopt goed?
1: Ja, de tweede druk is er. Dus dat is heel fijn.
0: Je zit ook in Nederland?
1: Ja, wordt ook in Nederland verkocht. Klopt.
0: Hoe hebben ze in Nederland gereageerd over jouw boek?
1: Positief ook, voor zover ik daar zicht op heb. Ik moet eigenlijk nog eens naar Nederland. Zou ik heel fijn vinden om daar ook eens lezers te ontmoeten. Maar ik had daar eigenlijk al een klein lezerspubliek dankzij mijn eerdere thrillers, want die waren ook bij een Nederlandse uitgeverij, maar dan op kleine schaal. Maar dus bepaalde bookstagrammers, zoals dat heet, die kenden mij al, en lezercommunities. Maar nu lig ik echt in de winkel en mensen sturen mij dan soms foto's door van boekhandels die het aanprijzen, die het tippen. Dus dat is heel leuk, want ik ben dan een Vlaming eigenlijk. En het is grappig, want we spreken dezelfde taal, Vlamingen en Nederlanders, maar er is wel echt een soort grens. Als in Nederlandse auteurs die niet per se hier in de winkel liggen en omgekeerd ook niet. Dus zowel ik als mijn uitgeverij proberen die grens een beetje te breken. Bij een boek bijvoorbeeld, het speelt zich wel af in Vlaanderen, maar het heeft Nederlandse redactie gehad. Dus er gaan geen overdreven. Er gaan echt geen echte Vlaamse uitdrukkingen in staan, tenzij het in dialoog is. Maar er gaan ook geen echte Nederlandse uitdrukkingen in staan. Want dat zou onlogisch zijn, aangezien ik een Vlaming ben. Maar we hebben de taal zo neutraal mogelijk gehouden, net omdat we ook het Nederlandse publiek wilden bereiken.
0: Ja, in Nederland lig je dan ook in de winkels, in Vlaanderen ook. Het boek is niet in het Frans uitgebracht, denk ik.
1: Nog niet, zou wel heel leuk zijn. Ja.
0: Maar zou dat kunnen?
1: Goh, ja, dat is iets wat ik met de uitgeverij moet bespreken. Maar,
0: want hoe zit het in Wallonië eigenlijk met thrillers?
1: Wel, dat is grappig. België is dan al zo'n klein land, maar dan zijn we ook nog eens in twee gesplitst. Maar de helft is eigenlijk afzetgebied voor mijn boeken. En omgekeerd heb je ook Franstalige auteurs dan. Die niet... Nee, dat is een heel andere wereld.
0: Want je eigenlijk... Ja, je werkt in Leuven. Uh-huh. Als je 10 minuten of 15 minuten rijdt, ja, zit je al in het Franstalige gebied.
1: Ja, en toch is dat een heel ander... Ja, want ja, bijvoorbeeld Standaard Boekhandel heet daar Club, zeker.
0: Ja, kan,
1: dus
0: ja,
1: dat is zelfs een andere naam. Ja, daar zullen... Misschien dat daar een paar Nederlandse boeken liggen. Zoals er een paar Fransen liggen in de meeste Standaard Boekhandels. Maar dan nog de Franstalige boeken hier zijn vaak ook van Frankrijk of zo. Van zo'n Melissa de Costa of zo. Die super bekend is met haar Nederlandse vertaling ook. Ja.
0: Maar missen wij daar dan ook weer geen kans?
1: Ik denk het, maar ja, we zitten daar met vertalingen en ik weet niet of dat zo... Dat is geen automatisme vanuit een Vlaamse uitgeverij om een boek in twee talen meteen uit te geven. Waarom dat zo gegroeid is, weet ik niet. Maar het is niet, ik kan zeggen, ah, oké, we zitten in België, je bent een Vlaamse auteur, maar vertaling meteen, want dan lig je ook in Wallonië. Die reflex is er niet. Ik weet niet waarom, misschien dat ooit komt.
0: Maar misschien moet jij wel eens op onderzoek gaan.
1: Ja, het zou leuk zijn, want ook mijn vorige boek, Het Vluchthuis, speelt zich aan mijn Ardennen. Dus ja, daar spreken ze eigenlijk ook Frans. En Château du Sély, dus mensen die daar wonen, zullen de streek herkennen. Dus het zou leuk zijn als die dat konden lezen, natuurlijk. Maar ja, dat is iets om te bespreken.
0: Ik wil het eens hebben over jouw fans. Hè? Jouw fans, welke leeftijd hebben ze?
1: Oh, dat is heel uiteenlopend. Lezers, ik vind dat net heel leuk. Dat kunnen echt, ik heb laatst tijdens een seniorsessie een jongen gezien van 15, die had het gelezen. Dan dacht ik, oh, allee, hoe tof, want ik schrijf geen YA of zo. Dus, en dan ook de mannen en vrouwen die al ver de 70 voorbij zijn of zelfs ouder. Dus er zit, ja, mensen die graag spannende verhalen lezen en graag wat bloederige thrillers lezen, die zijn van alle leeftijden.
0: En zijn er meer vrouwen die het lezen als mannen?
1: Over het algemeen, als je kijkt naar de boekcommunity, ook op Instagram, en wat je ziet op signeersessies, lijkt het wel dat er meer vrouwelijke lezers zijn dan mannelijke lezers. Maar dat is misschien een fout beeld. Maar ook in de uitgeverswereld, dat is echt wat geshift. Er zijn heel veel vrouwen nu die in de boekenwereld zitten, wat heel goed is. Hè? Want je ziet daar ook dat er uitbreiding is op bepaalde genres waar lang op neergekeken is. Waar totaal geen reden voor is. Genrefictie was altijd een beetje, werd met de neus bekeken. Maar... Ja, over het algemeen lijken er meer vrouwelijke lezers te zijn dan mannelijke, maar ik denk dat dat niet per se representatief is. Misschien komen vrouwen gewoon meer naar zo'n boek-event. Dat kan ook.
0: Ja?
1: Misschien, ik weet het niet, dat die meer zo de neiging hebben van naar zo'n boekenmarkt te gaan. En, ja, natuurlijk, je hebt zoiets ook als de Libel-leesclub. Ja, de Libel is ook al eigenlijk wat ze een vrouwenblad noemen. Dus, maar die hebben dan echt leesclubs. Zijn er echt leesclubs met alleen mannen? Niet dat ik weet. Misschien bestaat dat, hè, maar dan heb ik er nog, ben ik ze nog niet online tegengekomen.
0: Je ziet ook heel veel op LinkedIn mensen die een boek geschreven hebben. En ze liggen dan in de boekhandel. Mm-hmm. En dan liggen ze naast, ik zeg zomaar iets, Bart de Wever bijvoorbeeld. Naast, allee, dus, dan vinden ze dat natuurlijk een eer, want ze hebben, weet je. Mm-hmm. Naast wie lig jij in de boekhandel?
1: In de boekhandel, dat hangt er heel sterk vanaf. Als ik zo foto's zie van in Nederland, lig ik naast wie lag ik laatst? Naast Lex Notenboom, met Ik zal de wereld breken heb ik eens gelegen. Als we puur alfabetisch gaan, zal ik naast Tony Koppers liggen, zeker. Dus dat zou goed zijn, met mijn Colin. maar dat hangt er vanaf. Nu hem nog nieuw is, ligt hem vaak op de... Allee, nieuw. Hij is al niet meer nieuw, maar nog niet zo oud. Ligt hem nog vaak op de uitstaltafels. Dus dan is het gewoon bij de nieuwe releases. Als hij in de kast komt te staan, dan sta ik bij de C. Dus, maar ja, bij de thriller sowieso. Hè.
0: Ja, je hebt ook een voorstelling gedaan, een boekvoorstelling.
1: Ja.
0: Waar was die? In Nederland of was die in België?
1: Dat was in België. Dat was in Barboek in M in Leuven.
0: Ah, dat kennen we. Ja. Was het in het Museum M of was het...
1: Museum M erboven, zo in die kleine boekhandel.
0: En wat waren de reacties toen daar?
1: Oh, er hadden te weinig boeken besteld, want ze waren allemaal op. Dus de mensen die er waren, die hebben er soms 2 of 3 meegenomen voor mensen die ze kenden. Dus dat was heel leuk. En ja, positief, want mijn uitgever vanuit België was er toen ook bij, want Amboantos is een Nederlandse uitgeverij, maar de verspreiding wordt gedaan door VBK België. Dus die uitgever was erbij. En dan is het ook altijd leuk om mensen nog eens in het echt te zien.
0: VBK, die zit ook samen met Houtekje, denk ik, hè?
1: Ja, dus VBK is eigenlijk de grote paraplu die bepaalde, ja, Luiting zei het, of Amboantos vanuit Nederland dan, en dan hier is het Houtekje, en ik weet niet of er hier in België nog een... Maar ja, dat is VBK in elk geval. En dus die zorgen ook voor... dat mijn boek hier in de boekhandels in de handel ligt. En die gaan die ook in de brochures aanprijzen bij de boekhandels. Ook voor het volgende dat eraan komt. Dus ja.
0: Oké. Okay. Jouw tweede boek, daar hebben we het nog niet over gehad. Waar ging dat dan over? Dat vervolg dan?
1: Ah, van Na Angst en Land. Dat was Moederskind. Moederskind is eigenlijk een psychologische thriller pur sang. In de zin van, het gaat over een vrouw van wie de moeder recent gestorven is. En een dag na haar begrafenis ontvangt zij een brief, duidelijk in het handschrift van haar moeder. Maar dat is niet het onrustwekkendste, want ja, het zou een oude brief kunnen zijn die iemand heeft opgestuurd. Maar wat er in de brief staat, gaat over de ontvoering van een tienermeisje dat pas gebeurd is na de dood van haar moeder. Dus hoe kan haar moeder daarover schrijven? En daarmee start het verhaal natuurlijk. Dus het hoofdpersonage, Evelien, van wie de moeder dan gestorven is, die gaat op onderzoek uit. Die denkt, had mijn moeder een geheim? Over wat gaat dit? Ondertussen volgen we ook de ontvoering van het tienermeisje dan, Alice. Die dan vastgehouden wordt door duidelijk een psychopaat met psychologische problemen. en uiteindelijk komen de verhaallijnen samen en zijn er een paar plot twists natuurlijk. En, ja, dus maar dat is echt een psychologische thriller in de zin van, er komt bijna geen politie... Ja, ergens op het einde, maar er komt bijna geen politie bij kijken. En het verhaal wordt heel klein gehouden, want het gaat over een vrouw, haar moeder en een meisje dat verdwenen is. Dus je hebt geen grote cast, je hebt geen grote setting, je hebt puur het psychologische spel van de personages.
0: Ja, en dat is een e-book.
1: Dat is enkel een e-book, ja.
0: Waarom heb je de eerste 2 als e-book uitgegeven? Heb je een eigen beheer gedaan dan?
1: Nee, via HarperCollins. Dus hoe het gebeurd is... Tijdens corona, toen ik dus tijd genoeg had, heb ik wel onderzocht hoe je als schrijver die totaal nog geen naam heeft, een beetje een ingang kan zoeken in de boekenwereld. En ik las dat het aangeraden wordt om mee te doen met wedstrijden. Ik dacht, ah, oké. En toen was er net de wedstrijd De Zilveren Strop. Want je hebt de Gouden Strop, de grote Nederlandse prijs voor het spannende boek. Maar toen hadden ze De Zilveren Strop georganiseerd voor spannende kortverhalen. En er was nog tijd toen, dus ik heb een kort verhaal geschreven en ik heb dat ingestuurd. En ik was derde geworden, dus ik zat in de top 3. Dus ik mocht dan ook met top 5 naar Utrecht. Okay. En het toeval wilde dat in de top 5 ook Gillian King zat. En Gillian King is een feel-good schrijfster bij HarperCollins Holland. En van de top 5 hebben ze audioboeken gemaakt. Dus mijn verhaal zat samen met dat van Gillian King in een bundel die gekocht en geluisterd kon worden. En HarperCollins heeft daarna geluisterd, omdat Gillian King hun auteur is natuurlijk, en had mijn verhaal gehoord en die vonden dat goed. En ze waren toen net bezig met de opstart van hun Harper First-platform. En Harper First was een platform gericht op veellezers En op enkel digitale boeken. Dus eigenlijk lezers die abonnementen hebben of die tussendoor heel veel thrillers lezen. Ze zeiden ook, mag niet te lang zijn, echt een psychologische thriller, een vrouwenthriller, zeiden ze het. Daarmee bedoelden ze psychologisch en een vrouw als hoofdpersonage. Want het is gericht op onze veellezers en het is eigenlijk een beetje bedoeld als tussendoortje. Natuurlijk, ja, dat klinkt minder dan dat je als schrijver dat zou willen. Ja, je schrijft niet met de bedoeling, ik schrijf een tussendoortje, maar daar kwam het op neer. Maar ik heb die kans met beide handen gegrepen, want HarperCollins is een grote Nederlandse uitgeverij en ze hadden mij gestuurd. Dus ik dacht, ja, tuurlijk wil ik een boek schrijven. Dus ik had een paar ideeën doorgestuurd. Zij hebben Angsteland dan eruit gepikt en gezegd, ja, doe hier maar iets mee. En dan moest ik onder een bepaald woordenaantal blijven, want dat was toen de eerste regel. Daar, daar zijn ze later van afgestapt. Want daarmee dat ik het einde wat te snel vind gaan, omdat ik dacht, oei, ik ga over mijn woorden zitten. Maar ja, dus, en daar was een heel goede respons op. Ik begon wat lezers te krijgen, weinig natuurlijk, want je zit al enkel met digitaal, je ligt niet in de boekhandels. Maar toch, je hebt mensen die daar op Instagram en die online zitten, die daar reviews over schrijven, die je naam in de gaten houden, die denken, ah, die moet ik onthouden, want die vond ik goed. Mijn tweede boek ook. En dan mijn derde boek wou ik wel een stapje verder gaan. En toen hebben ze het ook in paperback uitgegeven, maar in een kleine uitgave. En nu met het laatste slachtoffer wist ik, ja, met dit personage, Max West, wil ik verder gaan. Maar ik zag Harper First altijd als een opstapje. Ik wilde wel in die boekhandels terechtkomen. Dus ik dacht, ik wil niet in dit fonds blijven zitten. En daarom dat ik uiteindelijk ben overgestapt naar Ambo Antos. Want ja, bij HarperCollins zat ik wat in dat fonds en was het iets moeilijker om daaruit te breken, om het zo te zeggen. En ik dacht ook, hoe langer ik uitgeef in dit fonds, hoe meer ik als schrijver zijnde, tussen haakjes, verbrand ben. Omdat een nieuwe uitgeverij je altijd op een bepaalde manier moet rebranden. En je kan wel onder pseudoniemen werken of zo. Maar ja, dat vond ik ook een beetje stom om dat al na 3 boeken te doen. Dus vandaar heb ik de overstap gemaakt. En dat was ook spannend, want dan moest ik terug gaan aankloppen bij uitgeverijen. Maar ik had dan wel de ervaring en het cv, om het zo te zeggen, bij HarperCollins. Met toch al uitgaves die goede recensies, goede reacties hebben uitgelokt. Dus dat hielp wel.
0: Waren er Belgische uitgevers die eigenlijk interesse hadden in jou?
1: Ik heb dat nooit geweten, omdat ik van HarperCollins ben ik meteen... Mijn eerste keuze was om terug naar een Nederlandse uitgeverij te gaan. Niet omdat ik niet bij een Vlaamse wou zitten, maar net omdat ik wist dat Nederlandse uitgeverijen ook in Vlaanderen verspreid worden, maar omgekeerd niet per se. Want kijk bijvoorbeeld naar Ambo Antos, VBK, ik wist, die liggen ook hier. Want bijvoorbeeld Aline Saks, geen thrillerschrijfster, maar die zit ook bij, alleen toch bij haar laatste verhaal, zat die bij Ambo Antos, ja, die ligt hier ook in de winkel. Maar omgekeerd ga je niet meteen boeken van pakweg Houtekiet in Utrecht zien liggen.
0: Maar ligt dat dan aan Vlaanderen?
1: Ik weet niet goed waar het aan ligt. Ja, de Nederlandse afzetmarkt is ook gewoon veel groter. Ik vind die vergeleken met Vlaanderen wat meer Amerikaans, wat Amerikaanser in hun aanpak. Dus die zien het ook vaak wat groter. En ik weet niet goed waaraan dat ligt.
0: Ben jij populairder in Nederland dan eigenlijk? Verkoop je daar dan meer boeken als in Vlaanderen?
1: Daar gaat het iets vlotter met de eerste aankoop. Omdat daar, ja, het is Ambo Antos ook die met de brochures rondgaat. En ze hebben wel gemerkt, van toen ze zeiden het is een Vlaamse schrijver, was er wat terughoudendheid. Want ik zeg het, er is die terughoudendheid. Maar populairder, god, dat weet ik niet. Ik denk dat... Ik ben natuurlijk wel een Vlaming en de meeste promo heb ik hier gedaan. Dus als het puur gaat op basis van signeersessies en zo, denk ik dat ik hier wel nog iets meer lezers heb. Maar het zal een beetje 50-50 zijn. Maar het voordeel is dat Nederland gewoon veel groter is. Veel meer boekhandels, omdat het een groter land is. En ze spreken van puntje A tot puntje Z, spreken ze Nederlands. Terwijl, ja, ik zeg het, België is al maar... Je hebt enkel Vlaanderen.
0: Ja, je hebt ook wel jouw naam mee, hè? Want, ja. Want je kan jouw naam uitspreken als Alexander Collin. Hè? Of ja, hoogstwaarschijnlijk, die naam zal misschien ook wel beter doen verkopen.
1: Ja, maar het was in het begin een beetje... vergif dit geschenk is veel gezegd, maar... omdat ze hadden er niet op gehamerd dat ik een Vlaming was, maar dus ook niet een Nederlander. Dus sommige mensen dachten dat ik een vertaling was. En ook de boekhandels hier eigenlijk, standaard boekhandel, ik lag... Van in het begin niet standaard in de rekken, omdat ik een andere code had meegekregen, omdat ze niet wisten dat ik een Vlaming was. Dus ja, je hebt dan wel Colin, maar ja, inderdaad, als je Colin leest, of niet denkt, ofwel is het een Nederlander, ofwel is het een vertaling, dan val je ook een beetje tussen de macht door. Dat is ook niet de bedoeling. Dus ik heb wel echt moeten benadrukken van, ja, maar ik ben hier wel een Nederlandstalige schrijver, een Vlaamse schrijver. Dus het is wel rechtgetrokken geweest, maar... Nu is het goed om die naam te hebben, maar als je wilt starten, zijn we er wel achter gekomen van, oh ja, we moeten wel benadrukken van, dit is effectief een oorspronkelijk Nederlandstalig werk.
0: Ja. Want ja, het klinkt veel mooier als wat je juist zei, Tony Coppers natuurlijk.
1: Dat klinkt op zich ook nog best internationaal, hè. Coppers kunnen ze ook nog zeggen. Het is als je zo... pak bijvoorbeeld Kevin Valgaren, dat is al een duidelijk Vlaamse naam. Daar maken ze dan Valgaren of zoiets van. Het zou kunnen, hè. Of bijvoorbeeld een schrijver die wel internationaal is doorgebroken, Thomas Oldeheuvelt, een Nederlander. Ja, geen enkele Engelsman of Amerikaan kan dat juist uitspreken. Ze proberen het, maar dat is wel duidelijk een buitenlandse naam voor hem.
0: Maar natuurlijk ook weer een Nederlander. Hè? En zij gaan het altijd in het buitenland beter vertalen. Hè? Want ik denk misschien in Nederland de boekhandels gaan zeggen van... Nou, heb je dat nieuwe Alexander Collin al gelezen? Of zo? Weet je wel? Zij gaan hoogstwaarschijnlijk jou ook meer prijzen. Want zij willen graag natuurlijk meer verkopen.
1: Ja, in principe blijft het een commerciële industrie zoals eender welke. Dus ja, verkopen is de bedoeling. Ja,
0: alright. Wil je nog wat muziek horen?
1: Ja, zeker.
0: Zeg maar.
1: Ik ga eens kijken. Ik heb altijd een soft spot gehad voor muziek uit de jaren 60 en 70. Ja. Top of the World van Carpenters vind ik... dat is een heel positief liedje. Als ik dat hoor op de radio, dan ben ik altijd instant goedgezind.
0: Alright, we gaan luisteren.

0: Ja, die jaren 60 die zo belangrijk zijn voor Alexander Kolin. Hoe komt dat, denk je?
1: Goeie vraag. Dat is zo iets typisch.
0: Had jij grootouders of zo die deze muziek dan beluisterden?
1: Mijn moeder eigenlijk. Ja. Dus niet per se mijn grootouders, maar mijn... Ik herinner mij nog heel goed dat als ik klein was, mijn mama had zo'n een karaoke-set waar je nog cassettes in moest schuiven. En daar zat vaak van die muziek tussen. En dan zongen ze dat mee. En dan zongen wij natuurlijk ook mee als kind. Maar ik vond dat wel altijd heel mooie muziek. En er zijn zo liedjes, zoals dit liedje, die je gewoon terugbrengen naar je kindertijd, bij wijze van spreken. Wel, niet de jaren 60, zo oud ben ik dus niet. Maar wel de kindertijd, als in, ik herinner me dat mijn mama die liedjes zong. En ik heb die ook gewoon altijd graag gehoord. Ik vind de sound van de jaren 60 en 70 ook. Ik vind die... Want daarnet had ik het over de melancholie van orgels en van bepaalde muziek, hè, koren, noem maar op. Maar je hebt ook de andere kant. Aan de andere kant luister ik heel graag super positieve liedjes, waar je echt gewoon blij van wordt, zoals dit. En ook van de muziek zelf. En ik vind veel muziek van de jaren 60, daar zit een positieve vibe in. En ja, ik ben daar wel heel gevoelig aan.
0: Heb je spijt dat je die periode niet meegemaakt hebt?
1: Oh, spijt.
0: Of denk je, wat binnenkort, die virtuele wereld, kunnen we daar terug naartoe gaan, hè?
1: Ah, wel, ik denk dat virtueel wel, want ik denk dat heel veel mensen die nostalgisch zijn... Nostalgie is leuk, maar als je echt terug in de tijd zou gaan, denk ik dat het lachen je snel vergaat. Want de jaren 60, ja, nu... Ik heb het over het geromantiseerde beeld, uiteraard.
0: Dat klopt,
1: ja. Ik heb het niet over hoe de situatie echt was. En bijvoorbeeld rechten van de vrouw die nog veel verder stonden. Andere mensenrechten gewoon. Ja, we stonden toen nog niet waar we nu stonden. We hebben het over 60 jaar geleden. Dat is wel meer dan een halve eeuw geleden. Dus dat is... Ja, we hebben wel evolutie, niet op alle vlakken. Maar we hebben bepaalde evolutie als mens toch al doorgemaakt. En ik denk, als je echt terug naar die tijd zou gaan... dat je wel geconfronteerd wordt met... Oh, oké, ja, het heeft ook wel een keerzijde. En het is achteraf heel leuk om te denken... Vroeger was het beter. Maar ik denk als je echt door de tijd zou reizen... dat je ook wel terug zou willen naar de moderne tijd. Dus ik vind, om het zo te zeggen, de aesthetic leuk. Ook in interieur en zo. Ik vind zo de jaren 60 stijl. Maar dan heb ik het ook puur over de stijl van de meubels. Mm-hmm. En zo, niet over het asbest dat overal in zat. Of,
0: dus... Ja, klopt. Ja. Maar misschien is het niet slecht dat we naar nostalgie teruggaan.
1: Ja.
0: Daar niet terug willen naartoe gaan, maar daar gewoon de goede, de sociale dingen, de verbinding. Hè, want ik ben nu een boek aan het lezen over Woodstock.
1: Ah, ja.
0: Ja, ik begrijp nog altijd niet dat er niet meer ongelukken gebeurd zijn. Want die overrompeling die dat daar was, dat daar, allee, je kan dat niet geloven... Nee. Dat er niet meer incidenten gebeurd zijn.
1: Nee, dat zou vandaag de dag niet meer...
0: Nee, maar ook omdat we zijn natuurlijk in een heel moderne wereld gekomen... waarin enerzijds zijn we mythes geworden, bij wijze van spreken... ja. Maar anderzijds dan ook weer is het... Ja, zijn we toch wel hard.
1: Ja, de mens, ja.
0: Sociaal zijn we toch wel hard voor elkaar geworden.
1: Ja, dat vind ik ook. Het probleem... Maar het probleem... Met de moderne tijd, wij zijn ook een beetje een maatschappij die elkaar constant kan filmen, bijvoorbeeld. Dat was toen ook niet. Ik denk, veel dingen die er vroeger gebeurd zijn, als mensen toen ook al met een gsm rondliepen, dat er heel veel mensen denken van, oh, goed dat dat nooit bekend is. Of goed dat dat nooit... Nu, bij wijze van spreken, als je iets gênant meemaakt op de bus, als je broek afzakt, dan heeft vijf mannen gefilmd en staat het voor eeuwig op het internet. Dus dat is ook wel iets dat mensen waakzamer maakt. En misschien dat waakzame... Enerzijds is het goed natuurlijk, als in... Je gaat niet meer zomaar op straat iemand neersteken. Of ja, nee, dat klopt. Gebeurt natuurlijk nog altijd. Maar over het algemeen weet je van, oké, als je op film hebt vastgelegd, het staat erop, er is bewijs voor. Maar anderzijds is er dan ook wel die waakzaamheid, die hardheid, dan ook een beetje in de hand werkt, denk ik. Want mensen voelen zich soms wat beknot. Je hebt ook veel mensen die op concerten of zo zich storen aan iedereen die bij elk liedje de smartphone bovenhaalt. Terwijl je denkt, ja, je snapt het ergens ook wel, want dan heb je een herinnering. Anderzijds, hoeveel mensen bekijken nog al die filmpjes die ze gemaakt hebben. Dus ja, we zijn hard en... Maar ik denk dat we altijd hard geweest zijn. Maar nu met sociale media en met de globalisatie worden we gewoon veel meer met die hardheid geconfronteerd. Wij kunnen zien wat er 50.000 kilometer verderop gebeurt, bij wijze van spreken. En het nieuws komt tot bij ons. Want sommige mensen zeggen, de wereld is zot geworden, iedereen is... Maar ik denk, ja, moord, verkrachtingen, slechte zaken...
0: Dat is van alle tijden
1: van
0: natuurlijk.
1: Alle tijden.
0: De kruisheden deden dat al heel lang geleden.
1: Voilà, maar nu weet je... Ja, je kan alles weten als je wilt. En dan word je depressief van als je dat leest. En ik denk, vroeger was het meer mogelijk om in je eigen bubbel te blijven, of dan je straat was, of je stad, of je familie zelfs. Het was meer mogelijk om echt een beetje in je eigen leven, in je eigen bubbel te zitten en te genieten van de eenvoud. Want ik denk, de eenvoud is nu wel soms ver te zoeken.
0: Ja, Alexander, een andere vraag. Religie, komt dat voor in jouw boeken?
1: Dat komt er soms wel. Het boek dat ik nu aan bezig ben, de tweede Max West, daar speelt een deel zich af op een jongensinternaat. En daar komt ook een non in, een creepy non. En zij wordt natuurlijk wel gedreven door haar katholieke instelling als mens. Maar opnieuw onderzoek ik haar voornamelijk als mens. En natuurlijk, de instelling zelf is streng en zo. En het gaat duidelijk over een andere tijd. Maar... ik onderzoek haar daar vooral als mens en de manier waarop iemand religie kan gebruiken als achterpoortje naar daden die niet zo zuiver op de graad zijn. Maar omdat je jezelf altijd... je zal jezelf al nooit als slechterik in je eigen verhaal beschouwen. Mensen die wij slecht vinden, die vinden zichzelf niet slecht. Die weten waarom ze iets doen en die denken soms ook dat ze iets goed doen. En dat vind ik interessant. En dan vind ik ook interessant om daar religie aan te verbinden, want ja, er zijn nog nooit... Ja, ik denk dat God, onder eender welke naam, is de grootste tussen haakjes seriemoordenaar ooit, want er zijn nooit zoveel mensen in zijn naam gestorven. Maar dat is natuurlijk ook gewoon de mens. Maar of het nu God is of iets anders, het is typisch menselijk om achterpoortjes te vinden en een soort rechtvaardiging voor de eigen impulsen. En ik vind religie een heel interessant gegeven om dat te onderzoeken. Ik vind het ook gewoon interessant om te bedenken dat mensen een boek van duizenden jaren oud nog steeds kunnen gebruiken als een soort van, ja, wet op hun leven. Ik vind dat, ja... Dat, zeker als mensen die de Bijbel of andere dingen heel letterlijk nemen. Je hebt mensen die het als metaforen zien of als les. Maar je hebt mensen die echt ook zeggen, het staat hier zwart op wit. Dus dat is het. Dat is de regel, dat is de wet. En daar wordt niet van afgeweken. En ja, religie is heel interessant, maar ook een beetje een mijnenveld. Maar anderzijds, hoe dat de maatschappij nu is... om dan terug te gaan naar de jaren 60. Ik denk niet dat je in de jaren 60 een thriller moest schrijven waar een non duistere gedachten had of zo. Of misschien kon je dat doen, maar dan zou daar veel meer vanuit die kant, vanuit de katholieke kant, weerwerk tegengekomen zijn dan vandaag de dag. Vandaag de dag zeggen we, oh, cool, een non is altijd creepy. Ja.
0: Ja.
1: Dat is, ja.
0: Nu natuurlijk, de plaats waar je woont is een nonnenklooster, hè?
1: Ja, ik woon er tegenover, het Sint-Vincentius. Dus wat dat is, nu is dat een...
0: Maar zijn er nog nonnetjes daar?
1: Nee, dat denk ik niet. Het is nu ook een rusthuis. Hè? En ze zijn er flats nog bij aan het bouwen. Maar ja, ik denk dat de laatste al een paar jaar geleden gestorven is. Ze zitten daar toch niet meer. Maar het is lang geweest, inderdaad. En ook mijn duistere geschiedenis, die dan jaren later pas bovenkomt. En ja, dan zie je maar weer hoe... dat zijn dan zogenaamd christenen, hè, katholieke mensen die het woord van God en het woord van Jezus zouden moeten volgen en die dan zo'n dingen doen, ja.
0: Bijvoorbeeld het spirituele is ook vandaag de dag ongelooflijk. Schrijf je daarover?
1: Niet per se, maar grappig genoeg, het volgende boek waar ik nu ook aan bezig ben, ik vind het wel interessant om dat te betrekken als een soort haakje om de interesse van de lezer te wekken. Het haakje bij mijn nieuwe boek is dat een 3-jarige jongen zich plotseling een 30 jaar oude moord herinnert. En de huishoudster van zijn vader denkt dat hij de reïncarnatie is van de oorspronkelijke moordenaar. Dus dan wordt zo reïncarnatie. Nu geloof ik daar zelf in? Nee. En het is ook niet dat het boek is totaal niet zweverig. Het wordt eigenlijk onderzocht van, maar wat is hier de verklaring voor? Hoe kan het dat jongetje van 3 jaar dingen vertelt die hij niet kan weten? Want dat is 30 jaar geleden gebeurd en die kan die informatie nergens anders vandaan halen. Dus dat vond ik wel interessant om daarvan te starten. Dus ik vind het soms wel leuk om daarvan te starten, maar mijn doel ook met mijn thrillers is... Want soms betrek ik er horror-elementen bij, zoals enge kastelen of noem maar op, of internaten. Maar ik vind het altijd leuk om de grondslag heel logisch te houden. Natuurlijk, het is een thriller, dus je hebt plotwendingen en dingen die hopelijk in het echte leven niet dagelijks gebeuren. Maar ik vind het wel heel interessant om daar om te spelen met suggestie. Dus ook spirituele suggestie soms, of horrorsuggestie. Ik vind dat heel interessant om zo de vraag op te werpen van wat als, maar dan toch die twist van, nee, het is eigenlijk compleet logisch. Ja.
0: Je hebt dat dan over een jongen van 3 jaar, hè, die iets van 30 jaar
1: ja.
0: herinnert.
1: Ja.
0: Ja, vandaag de dag hebben we zoveel middelen dat we die jongen niet meer nodig hebben. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. AI, jij als taalkundige, hoe ga jij daarmee om?
1: Ik ben geen fan van AI. Helemaal niet. Nee, natuurlijk, toen het er pas was en zo, zo foto's van jezelf, zo, oh, dat was wel even grappig. Maar ik dacht ook, ja, wat is de meerwaarde hiervan? Maar nu dat het, en zeker de Engelstalige markt, overweldigd wordt, overvloed wordt door AI-boeken, begint al in het Nederlands talig gebied nog minder, maar dat zal ook wel komen. Ik bedoel, binnen nu en 10 jaar zal de situatie er al heel anders uitzien. Dat vind ik wel erg, omdat, ja, ik vind kunst, of het nu over literatuur gaat, of over muziek, of over beeldhouwkunst, schilderijen, is zoiets menselijk. Dat gaat eigenlijk over een mens die uiting geeft aan zijn mens zijn via een gekozen medium. En als we dat in handen gaan leggen van artificiële intelligentie, dus van iets niet menselijk, en we gaan dat dan als mens consumeren, ja, waar zijn we dan mee bezig eigenlijk? Dus ik hoop uit de grond van mijn hart dat er nooit films gemaakt zullen worden met AI. Dat er nooit boeken bewust gelezen zullen worden met AI. Dat er nooit muziek... Ja, Spotify bijvoorbeeld al, die, als je gewoon een playlist opzet en je zet shuffle, die smijt daar al snel een AI-liedje tussen en je hebt dat niet eens door. Dus dat, ik vind het heel verraderlijk, omdat je als consument soms gewoon echt niet weet wat je consumeert. Zelfs op Instagram, als je een reel plaatst en je wilt daar muziek bij zetten, en je tikt gewoon bijvoorbeeld iets in, ik zeg maar iets Christmas, er zal sowieso een AI-liedje tussen zitten. Dan moet je eigenlijk al nu goed gaan kijken naar de artiest, naar de artiestpagina gaan. En vaak heb je het snel door van, oké, die artiest bestaat niet. En als je goed luistert, denk je, oké, volgens mij is dit AI. En dan zoek je het op, het is AI. Maar die grens is zo vervaagd. En ik vind ook, de technologie is nu zo snel dat het juridische nog wat achter staat, denk ik. Want auteursrechten, van wie is het? Als jij zegt... we hebben het niet meer nodig. Was uitgeverij ooit zeggen, we hebben eigenlijk geen auteurs meer nodig. We hebben een idee voor een boek. Het boek is klaar. Klopt, maar van wie is het dan? Is het van de uitgeverij? Is het van niemand? Als iemand anders hetzelfde idee van een AI-bot haalt, pleegt hij dan plagiaat? Maar op wie pleegt hij dan plagiaat? Op de uitgeverij? Dus ja, dat is zo'n... Ja, ik vind het een verloedering van de creatieve sector.
0: Zou het kunnen zijn dat we binnenkort aparte boekenbeurzen krijgen? Alleen voor AI? En ook boeken die echt geschreven zijn?
1: Dat zou goed zijn als ze die distinctie maken. Dat vind ik vind als mensen, als er duidelijk over gecommuniceerd wordt, dit is puur AI en mensen kiezen er bewust voor, fijn. Maar het ding is, lezers voorlopig, voor zover ik het merk, willen ook wel... Ik zou bijvoorbeeld ook als lezer geen AI-boek willen lezen.
0: Ja.
1: Nee, dat zou ik niet willen. En ik denk dat de meeste lezers ook nog wel zo zijn. Ik lees liever een super slecht geschreven thriller, of bij wijze van spreken, met een plot dat aan alle kanten rammelt, maar dat van A tot Z door een mens is geschreven, dan het beste werk ooit door AI. Ja, want het is nog altijd door een mens. En dan, het is een mens die de fout heeft gemaakt, het is een mens dat... En dat is, ja, dat is kunst. Of je het nu goed vindt of slecht, dat is subjectief natuurlijk. Niet elk verhaal is voor iedereen, niet elk schilderij is voor iedereen. Maar het is wel een mens die het gemaakt heeft. Het is niet gewoon een machine die op internet naar alles gezocht heeft van wat er al voorhanden is en dat samengemixt heeft tot een of ander zieloos object. Ja.
0: Oké, dat is een heel mooie uitleg dat je nu geeft.
1: Ja, ik vind dat, omdat het zo dichtbij komt ook, ik vind, AI is eigenlijk, het heeft geen ziel. Je kan iets mooi of lelijk vinden, maar dat heeft nog altijd een ziel als een mens het gemaakt heeft. En je kan iets van AI ook mooi of lelijk vinden, maar het ergste is, het is gewoon zieloos.
0: Ja, vind je ook dat het onderwijs daar meer moet aan doen?
1: Voor bewustwording. Maar
0: we bedoelen wereldwijd dan natuurlijk, hè?
1: Ja, sowieso. Maar opnieuw, ze moeten bijbenen. Want de technologie, als je nu al kijkt, 3 jaar geleden, wanneer is AI eigenlijk open AI geworden, dat iedereen... Dat is nog niet zo heel lang geleden.
0: Dat is maar 4 jaar geleden.
1: En toen zoiets, was het van, oh, iedereen 6 vingers en gezichten die zo... Zeker achtergrond, dat was duidelijk AI. Dus dat was zo, oké. Iedereen en zijn moeder kon wel zien, dit plaatje is niet echt. Nu, zeker oudere mensen, als je iets toont, zegt, is die foto echt? Ah ja, nee, dat is niet echt. Het gaat zo snel, want de VRT doet bijvoorbeeld om de zoveel tijd ook een quiz van, herken jij of het AI is? En ik weet, in het begin had ik altijd 10 op 10. En nu had ik laatst ook maar 8 op ik zag het niet meer. Ik hoorde soms ook muziek, ik hoorde het niet meer. Omdat het zo snel vooruit gaat. Dus inderdaad, scholen moeten daarop inspelen. Maar het gaat zo snel dat de leerkrachten, de directies, eender wie, dat die... Ja, ze moeten ook maar roeien met de riemen die ze hebben natuurlijk. Ja. Voor de volgende generatie, ja, het is... Maar opnieuw, ik zeg niet dat AI op alle gebieden slecht is, want ik neem aan op medisch gebied of zo. Hmm. Het heeft sowieso zijn voordelen, maar...
0: Maar het maakt ook wel dom, hè?
1: Dat vooral, want...
0: Allee, ik bedoel dan, als het gaat over... Maar door het feit dat je lui wordt, word je dom.
1: Dat klopt, want ik hoor nu heel mensen zeggen... Wauw, hoe hebben mensen ooit hun thesis geschreven zonder AI? Omdat mensen dan nu, de studenten van nu, ja, dat is denken, hoe doen die dat? Maar ik weet dat ik als student dacht, hoe hebben mijn ouders ooit een thesis geschreven zonder het internet? Die moesten nog echt elke keer naar de bib. Dus oké, dat schuift wel op per generatie. Want hoe heb je dat ooit gedaan zonder computer, met een typemachine? Mm. Amai, hoe? Maar er is nog wel een verschil tussen het internet en AI. Want ja, je kan ook op Google elke vraag intikken en dan heb je het direct. Je moet niet in een encyclopedie superlang zitten zoeken. Dat klopt. Ben je daar dan ook al luier in, omdat je anders misschien meer zou zoeken? Ja, maar je bent nog altijd wel zelf aan het nadenken.
0: Ja. Dat is ook als jij op restaurant zit en je weet iets niet.
1: Ja.
0: Dan ga je niet meer nadenken.
1: Nee, je gaat direct opzoeken. Dat is natuurlijk ook wel gewoon met Google, maar nu met AI. Zeker. Of als iets niet lukt van, hoe moet ik het doen? Of een recept of dingen. Je kan de AI-modus en je hebt het ChatGPT of hoe heet het? Je hebt direct het... antwoord, er zitten natuurlijk wel fouten in, maar die fouten gaan er ook meer en meer uit. Maar bijvoorbeeld in de literatuur, schrijversvak, is het erg. Er is nu zoiets, er zijn een paar boekencontracten afgeketst, op het laatste moment afgezegd geweest, door het vermoeden van AI. Dus er was iemand die een miljoenencontract gekregen had, ook bij verfilming en al, stond al klaar. Nu op het einde, alles afgezegd, heeft niks meer, omdat er vermoeden is van AI. Dat is een medaille met twee kanten, want als dat echt AI is, goed, dat uitgeverijen daar een grens trekken. Anderzijds, je hebt ook die heksenjacht plots.
0: Ja, ja.
1: Want hoe onderzoeken ze of een tekst geschreven is door AI? Door het door AI te halen. En dan zegt AI, ja, dit is geschreven door AI. Dus je vraagt eigenlijk aan een AI-bot om te zeggen of iets AI is. En het typische bij boeken is die M-dashes, dus koppelteken. Dat is iets wat in heel veel boeken wordt gebruikt, zeker Engelse boeken. En AI gebruikt dat ook heel veel. Maar waarom gebruikt AI dat? Omdat die zich natuurlijk baseert op menselijke input. Ah ja, en die ziet dat in boeken, dus die gebruikt die heel veel. Maar wat hebben schrijvers nu? Die zijn bijna bang om M-dashes, om koppeltekens te gebruiken. Omdat ze denken, dan gaan mensen denken dat het AI is. Maar het ding is, als schrijvers zich aanpassen, gaat AI zich ook aanpassen. Want AI baseert zich nog altijd op menselijke input.
0: Maar hij weet veel, hè, AI.
1: Ja, ik kijk daar veel. Omdat
0: ook bijvoorbeeld als ik nu straks... op ChatGPT vraag, ken je Alexander Collin? Want wij maken hen slim. Ja. Want ook deze podcast, die we nu opnemen...
1: Ja,
0: die wordt ook wel hoogstwaarschijnlijk ergens beluisterd.
1: En, ja, het staat op het internet, dan is het input. Ja.
0: En zij zijn de baas ervan.
1: Ja,
0: zij zorgen er ook voor dat... enerzijds word je daar bekender mee. Want... ze kunnen nu meer antwoorden als ik vraag wie is Alexander Collin. Maar langs de andere kant hebben ze jou wel in de greep. Het is zo een beetje het verhaal van The Matrix.
1: Ja, inderdaad. Ja, daar zitten we gewoon echt in. Al die dystopische sci-fi verhalen van vroeger, hoe meer... dat wordt langzaam realiteit, maar... En de mens doet het zichzelf aan.
0: Heb jij Brave New World gelezen?
1: Ja, lang geleden, van Huxley. Dus 1984 natuurlijk.
0: Dat is ongelooflijk eigenlijk. Als je die boeken schrijft, hè? Leest. Hè?
1: Ja, schrijft ook. Die schrijven, maar inderdaad, als je die... Ja, en dat is... Het is grappig, zelfs al is de mens zich bewust van... we moeten oppassen, dan toch... Want er is ook zo'n film... over... ik ben vergeten wie de acteur is. Over een man die verliefd wordt op een robot...
0: Maar er zijn nu
1: ook al heel veel verhalen van mensen die gevoelens krijgen voor hun AI.
0: ChatGPT, natuurlijk. Want ze kunnen
1: en dan denk ik, maar kijk, 10 jaar geleden zaten we te lachen met die film van alsof dat ooit... En nu zijn er effectief mensen, omdat AI, of die machine, die praat je ook een beetje naar de mond. En als jij heel onzeker bent, dan je stelt vragen, die stelt je gerust. Of je kan zelfs de stemkleur aanpassen als dat een stem is dat je graag hoort. Je kan er zelfs een gezicht geven als je goede programma's hebt. Ja, waar is de grens dan van... tussen wat echt is en wat niet echt is.
0: Jouw persoonlijkheid verdwijnt gewoon, hè?
1: Ja.
0: Dat is net als met een auto. Ik praat niet meer over een auto vandaag de dag. Een Tesla is voor mij geen auto, dat is een robot.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Die doet alles. Terwijl dat je vroeger... ik heb ooit nog zelfs zonder servo gereden. Dat was echt autorijden. Oké, goed, daar moest je ook veel bij kracht bij zetten. Maar vandaag de dag moet je niks meer...
1: Alles wordt... Natuurlijk... voorlopig rijden we nog zelf. Maar er zijn wel zelfrijdende auto's zeker. Dus we doen het uiteindelijke... De actie van het rijden... In het dagdagelijkse doen de meeste mensen nog zelf. Maar als dat ook verdwijnt... Dat is een beetje het ding gelijk met AI. Want sommige mensen zeggen... bijvoorbeeld spelcorrectie in Word is ook een soort AI. Ja en nee. Ja. Dat is zeggen zoals dat is een auto die een start-stopknop heeft. Dat is een handig iets wat het iets makkelijker maakt als je je sleutel niet bij hebt. Maar je rijdt nog altijd zelf. Bij het boek ook. Ik schrijf het nog altijd zelf. Oké, als Word zegt... Je hebt hier een hoofdletter vergeten, verander dat... De creatie is nog altijd van mij. Maar als jij een prompt ingeeft en die spuwt een boek uit... maar dan ben je niet te schrijven. Dat is gelijk op restaurant gaan en aan de chef vragen... voor mij een pizza margarita. En die zet een pizza voor jou, een pizza margarita. En je zegt, amai, dat heb ik goed gedaan. Je hebt het gewoon besteld. Ja. Maar je hebt het niet gemaakt. Dus als jij zegt dat die pizza van jou is... Nee, de chef heeft de pizza gemaakt. Je hebt het gewoon besteld. Dus je kan jezelf niet de creator noemen van de pizza. En dat is hetzelfde verhaal. Dus iedereen kan een prompt ingeven. Maar als je artiest wilt zijn op eender welk vlak... Het proces is deel zijn van het artiest zijn, niet gewoon het resultaat. Als je schrijver wilt zijn, dan moet je schrijven. Je moet niet gewoon auteur willen zijn om op een beurs te staan en een handtekening te zetten. Je moet schrijven.
0: Oké. We hebben het nog niet gehad over jouw derde boek, hè?
1: Nee, Het Vluchthuis. Klopt.
0: Het Vluchthuis?
1: Ja.
0: Is het dan een vrouwenvluchthuis?
1: Het is echt een huis, maar het is... het is eigendom van een slachtofferhulporganisatie. Dus het verhaal gaat inderdaad over een vrouw, Nina, die samen met haar twee kinderen, Vincent en Matthias, vlucht van haar gewelddadige echtgenoot. Ze vlucht van Brussel naar de Ardennen. Dankzij een brochure met een nummer in. En ze belt daarnaar. En die vrouw is dus hoofd van de slachtofferhulporganisatie Arnica. En zij zegt, kom naar de Ardennen, kom naar dat adres. Ik heb daar een huis dat momenteel vrij staat. Dat is een vluchthuis. Je kan daar een paar weken wonen om je leven terug op de rails te krijgen. Nina stemt daarmee in. Ja, ze is altijd onder de plak gezeten bij haar man. Dus ze is blij dat iemand haar op weg kan helpen. Maar ze komen dan terecht in dat vluchthuis. En dan staat tegenover een oud kasteel, leeg, dat leeg staat. Het Château du Sully bestaat ook echt in Ardennen. Er staat niet echt een vluchthuis. Maar ja, het kasteel staat er wel. En in dat kasteel, ja, dat heeft sowieso zijn eigen geschiedenis. Maar ja, dat staat leeg. Een leegstaand gebouw heeft altijd zoiets sinister. En daar gebeuren ook... dingen die het daglicht niet mogen zien. En daarbovenop, de slachtofferhulporganisatie biedt Nina dus het vluchthuis aan. Maar ze zegt wel, er is één avond per maand waarop je niet thuis mag zijn. Eén avond en één nacht. Je mag geen vragen stellen. Ga dan maar op hotel, op onze kosten. Maar dan mogen jullie er niet zijn. En natuurlijk stemt Nina ook toe. Maar uiteindelijk groeit haar nieuwsgierigheid wel. Van ja, maar wat gebeurt hier als ik weg ben? Wat gebeurt er in het kasteel? En zo ontvouwt het verhaal zich verder.
0: Oké. En dat is wel een boek dat verkrijgbaar is...
1: Als paperback, ja.
0: Klopt. En nog altijd vandaag de dag?
1: Ja, want dankzij Het Laatste Slachtoffer eigenlijk zijn er ook bepaalde boekhandels die het vluchthuis inkopen. En zeker ook op seniorsessies en zo ligt hij er vaak bij. En je kan hem overal online ook bestellen. Je kan hem dus zowel als e-book als paperback lezen, ja.
0: Oké. Spelen er ook dieren mee in jouw programma? Want ik kan me voorstellen, als je zo een vluchthuis, een kat...
1: geen kat, maar ja, ik kan niks zeggen zonder iets te spoilen. Maar er is nog geen... Ik heb nog niet echt een heel duidelijke sidekick als een huisdier als sidekick gehad voor een personage. Maar dat zal misschien zeker wel eens komen. Ja.
0: Maar gaat het dan een kat zijn, denk je?
1: In het vluchthuis niet. Maar als er... misschien dat Max ooit een kat krijgt, wie weet.
0: Of een papegaai of zo.
1: Of een papegaai, dat zou
0: wel. Dat zou natuurlijk ook wel leuk zijn, want die kunnen heel rap
1: in die napraten. Ja. Dat is ook zoiets leuk voor in thrillers te gebruiken. Van, wordt een lijk gevonden en oei. En maar er zit een papegaai in een kooi en die zegt iets en dan denkt de politie, is dat een aanwijzing?
0: Oké. Je bent dan een volgende boek bezig, zeg je?
1: Ja, klopt.
0: Wanneer komt dat uit?
1: In mei 27, dus een jaar na het laatste slachtoffer.
0: De bedoeling is dat je elk jaar één boek gaat uitbrengen?
1: Voorlopig wel, ja.
0: Voorlopig wel. Het is niet dat je er drie per jaar gaat. Natuurlijk, als je professioneel wordt, ga je er wel drie moeten.
1: Dan zou ik er meer tijd aan of moeten, ja. En dan zou ik er ook meer tijd van kunnen steken. Ja.
0: Wat ook heel interessant is, misschien wel voor jou. Vandaag de dag zijn er ook veel meer Netflixen. En wat bedoel ik daarmee? Die gaan ook meerdere boeken verfilmen eigenlijk.
1: Ja.
0: Zie je dat zitten?
1: Dat zou superleuk zijn. Ik denk de trilogie rond Max Westan met het laatste slachtoffer als eerste boek. Dat zou zo'n miniserie kunnen zijn. Allee, dan een seizoen per boek, bijvoorbeeld 8 afleveringen of iets minder zelfs of iets meer. Ja, dat leent zich daar heel goed toe. Maar dat is ook zoiets waar denk ik elke schrijver wel van droomt. Ik denk niet dat er één schrijver is die zegt dat hem sowieso geen verfilming of geen serie van zijn boek wilt. Allee, misschien, maar ik heb het zo nog niet gehoord. Ik denk dat elke schrijver daar stiekem wel van droomt. Natuurlijk, je moet op een beetje dezelfde golflengte zitten. Je hoopt wel dat ze het verhaal eer aan doen. Maar het is wel een droom, denk ik, om iets wat je zelf gecreëerd hebt op het scherm te zien.
0: Ja, want als we een paar jaar verder kijken, kan je zelf een film maken?
1: Ik ga niet geen AI gebruiken. moest ik dat ooit zelf doen, dan moet het echt. Dan is het een film, hè. Maar dan. Maar ik ben geen regisseur natuurlijk nu. Als iemand mij aan zou bieden om mee de screenplay of als adviseur.
0: Je zegt, je bent geen regisseur, maar je bent het eigenlijk wel een beetje wel. Want je schrijft boeken.
1: Ja, maar dat is een heel ander medium dan een screenplay.
0: Ik weet het, maar je zou het wel kunnen leren, denk ik.
1: Misschien wel.
0: Ik denk toch altijd mensen die schrijven, thrillers schrijven, die moeten toch ook kunnen regisseren.
1: Ja, regisseren, misschien de screenplay dus wel, maar ja, als je dan nog eens van, dan moet je ook nog echt elke scène. Ik ben wel visueel ingesteld in de zin van als ik mijn scènes schrijf, mensen zeggen dat ook dat ik best filmisch schrijf, dus ze zien het voor hun ogen zich afspelen. Maar als regisseur, ja, je moet zo. Je hebt ook een uur of anderhalf uur als het over een film gaat, of 2 uur misschien, en bij een serie afleveringen. Maar dat is een heel andere timing, een heel andere manier van werken. Want bijvoorbeeld in een boek heb je heel vaak de innerlijke gedachten van een personage. Zeker in psychologische thrillers. En dan moet je dat op een. Ja, of je kan daar zo'n vertelstem op zetten, maar dat is niet meer. Dat wordt niet echt zoveel meer gedaan. Dus dan moet je dat op andere manieren gaan visualiseren. En dat is wel een uitdaging. En ik weet niet. Ik zou ook niet mijn eigen boek gaan verfilmen en er dan iets super slecht van maken, bij wijze van spreken. Maar als een. Plus je hebt een screenplay, maar dan ben je er nog niet. Hè. Dan heb je nog een productiehuis nodig, je hebt locatie nodig, je hebt acteurs nodig, je hebt crew nodig. Een boek schrijven is eigenlijk, daarmee dat ook zoveel mensen het doen of het proberen, want eigenlijk is het niet meer dan computer en tikken. En als het klaar is, is het klaar. En als het uitgeverij het wil een uitgeverij het, je kan het nog eens aanpassen. Maar je hebt niet meer nodig als jezelf, computer en een idee. Om een film te maken heb je wel veel meer organisatie nodig. En misschien als ik daar ooit eens mee betrokken word, dat ik daar wel kaas van heb gegeten. Maar voorlopig zou ik niet weten waar ik moet starten eigenlijk.
0: Nee. Zijn er bijvoorbeeld op Facebook of op Instagram filmpjes van jou die te bekijken zijn, die dus bijvoorbeeld in een kasteel gefilmd zijn, gewoon zonder AI of zo. Doe je dat?
1: Nee, ik moet eigenlijk ook meer reels eens gaan. Nee, dat heb ik. Ja, want op sociale media, je moet als auteur nu wel ook op sociale media actief zijn. Zo filmpjes zoals meer het TikTok-medium, daar ben ik nog niet zo helemaal in mee. Maar.
0: Maar heeft dat dan ook weer te maken, ja, AI, dat ben je ook, dat je iemand bent, een schrijver zoals die schrijver in 1980
1: zo,
0: boeken schreef?
1: Ook niet per se, want tegen sociale media heb ik in principe niks, ik snap het. Het is vandaag de dag een marketing tool die, ik zeg nu niet als je al 20 jaar boeken schrijft, dan heb je het niet zo nodig, want dan heb je ook gewoon je lezers die al 20 jaar meegaan. Maar als je nu de markt binnenkomt, dan heb je het gewoon nodig. Je moet zichtbaar zijn. Het is niet alleen je boek, je bent zelf als auteur ook een beetje deel van het product. Dat vind ik soms wel moeilijk, want ja, zoals ik al zei, mijn eigenlijke job is heel saai. Allee, leuk hoor, ik vind leuke collega's, maar als je zegt, ik doe administratie, tandheelkunde, dat is nu niet wat mensen willen horen als van een thriller-auteur. En vroeger was de auteur, dat was gewoon een naam op een kaft. Tenzij je daar toevallig eens een interview van gezien had, of een of op een seniorsessie de mens had gesproken, had je totaal geen idee wie die persoon was. En dat maakte dat ook niet uit. Nu, mensen gaan dingen opzoeken. Mensen willen ook dat je als schrijver geëngageerd bent met je lezerspubliek. Dus dat hoort er gewoon bij. En tegen sociale media heb ik dus niks. Dat is ook niet per se AI. Maar ik vind wel, als ik dan foto's maak, zijn het echt foto's. Als ik filmpjes maak, zullen het echt filmpjes zijn. Maar ik denk, ik heb gewoon nog niet de reflex van als ik ergens ben. Nu heb ik een selfie gemaakt daarnet. Maar die reflex, ik moet daar echt aan denken. Ik heb niet automatisch van, oh, ik ben ergens wat interessant kan zijn voor mijn sociale media, laat ik het filmen. Daar denk ik niet altijd automatisch aan. En, dat is soms wel van, ah ja, shit, ik had dat wel moeten doen. Maar.
0: Ja. Jouw collega's, hebben die allemaal jouw boek gekocht?
1: Geen idee, ik zal het eens vragen. mijn collega's op mijn werk. Ja, ik dacht, mijn collega's schrijvers. Jawel, die wel. Ja? En die hebben het ook gelezen.
0: En vonden ze het goed?
1: Ja, ze durven niet anders zeggen natuurlijk. Nee, die vinden het wel... Want zeker twee zijn echt ook veel lezers. Dus die lezen alle thrillers. En die vond het ook echt... Ze zeggen, anders zou ik het niet zeggen, want ook haar dochter nu had het gelezen. Haar moeder had het gelezen. Dan merk ik ook dat ze het echt goed vindt. Want je kan altijd zeggen, ja, het was tof.

0: dat van mij. Natuurlijk, de dader is ook wel niet gepakt, dus dat heb je er ook al, heb je er ook al bij. Maar het laatste slachtoffer zit me naar trauma en klopt eigenlijk aan bij traumatherapeut Max West. Om haar te helpen met dat trauma om te gaan. En hoe dieper Max graaft in het verleden en in het trauma van het laatste slachtoffer, die Amelie heet, hoe meer Max beseft dat niks is wat het lijkt. En dat de moordenaar, hij is inderdaad nog niet gepakt, maar dat die ook dichterbij kan zijn dan gedacht en dat ze in de gaten worden gehouden. Daar start het verhaal. En dan
1: de rest. Je hebt ook een trauma-expert daarover aangesproken.
0: Ja, traumapsycholoog.
1: Die heeft het ook allemaal gelezen.
0: Ja, ik zeg, die heeft delen gelezen en dan achteraf het hele boek. En dan
1: die vindt dat het allemaal kan?
0: Ja, hypothetisch wel natuurlijk. Het is niet dat zij heeft meegemaakt wat Max heeft meegemaakt, alle geluk. Maar ik heb wel gevraagd van, kan dit niet? En Max, laat ons zeggen dat zij haar deontologische code niet altijd even... Ja, serieus neemt is niet het goede woord. Maar niet altijd even hoog in het vaandel draagt. Dus zij... ze heeft ook haar eigen redenen waarom ze dingen doet. Dus wat zij doet, zou een traumatherapeut die echt de deontologische code volgt, niet per se doen. Maar het is niet onmogelijk, want Max is en blijft een mens. Ze heeft haar beroep. Maar daarnaast is ze ook nog de mens, Max West. En die heeft ook haar eigen bagage, wat haar daden beïnvloedt. Maar wat er in het kantoor gebeurt en de manier waarop ze het aanpakt, dat is inderdaad, dat kan zeker.
1: Is zij jager en stroper tegelijkertijd?
0: Wel, dat gaan de lezers moeten ontdekken natuurlijk. Maar Max heeft haar eigen trauma. Dus laten we zeggen dat ze een getraumatiseerde traumatherapeut is.
1: Oké. Okay. Ja. Trauma's, dat heb je nodig natuurlijk voor zo'n boeken te schrijven. Ja. Vandaag de dag hebben we allemaal wel een trauma, denk ik. In de wereld waarin die geleid wordt door allemaal traumaslachtoffers, denk ik, vanuit hun jeugd.
0: Ja, ja.
1: Je had het straks ook over Rusland.
0: Ja.
1: Hoe komt het dat jij zo geïnteresseerd bent in Rusland?
0: Ik vond de taal geweldig. En ik spreek nu natuurlijk over 15 jaar geleden of zo. Maar ja, ik vond het altijd intrigerend, omdat die cultuur zo ver van de onze staat. En toch, ja, ik zou er vandaag de dag niet meer naartoe gaan. Maar ik ben blij dat ik het toen gehad heb. Want toen ik in mijn derde bachelorjaar zat, heb ik 6 maanden in Moskou gewoond.
1: Oké. Okay.
0: En dat vond ik wel heel interessant. Maar ik heb toen ook al wel beseft van, ik zou hier nooit willen wonen. Want die bureaucratie, die politiek, die algemene sfeer, dat is leuk om daar een paar maanden te zijn zelfs. Maar wonen, ik wist direct van, nee, hier zou ik nooit willen wonen. Dus toen wist ik ook van, ik wil geen tolk worden, want ik heb toen vertaler-tolk even gedaan. En als je echt een tolk zou willen worden, Nederlands-Russisch, kan je best in Rusland wonen. Omdat ze altijd iemand, een moedertaalspreker Nederlands zoeken. Net zoals hier zullen ze een moedertaalspreker Russisch zoeken die naar Nederlands vertaalt. Maar ik dacht, ja, ik ga echt niet in Rusland wonen. Dus dat was toen wel duidelijk. Maar ik ben wel blij dat ik het heb gedaan. En ik vind het heel erg dat vandaag de dag in de wereld, dan Rusland, maar evengoed de USA, dat je nu al moet denken van, ja, wil ik daar eigenlijk nog wel naartoe? Dat zoveel gebieden eigenlijk zo dubieus geworden zijn. Rusland is altijd een beetje dubieus geweest, maar in 2014 was het nog wel een ander verhaal dan nu. Ik denk nu, de richting dat ik gedaan heb, dat er geen uitwisseling...
1: 2014 was dat?
0: 2014.
1: Eigenlijk is daar een beetje begonnen, hè? Ja, Oekraïne...
0: Toen was het bezig, maar toen was het niet de full-blown... Ja, Poetin is altijd... Poetin was er toen al natuurlijk en... Ja, die is altijd dictator geweest en heeft zijn eigen agenda gehad. Maar toen was het nog niet, om het zo te zeggen, gevaarlijk om naar daar te gaan of zo. Of het is ook niet... Ik zeg het, ik denk dat nu de richting dat ik gedaan heb, dat die uitwisseling niet meer gedaan wordt. Of toch niet zo lang.
1: Ik denk dat het voor jou ook heel gevaarlijk is.
0: Ja, ik denk niet dat de school... want dat was toen van de school geregeld. Ik denk niet dat zij dat... Ja, misschien wel, hè, op een andere manier, maar... Er zullen nu veel meer kanttekeningen bij gemaakt worden dan toen.
1: Ja, maar jij kan Russisch.
0: Het zit heel ver. Ik denk elke keer van, ik zou het eens moeten opfrissen. Want het vervelende met een taal is, als je het niet actief onderhoudt, verdwijnt dat heel snel. En zeker hier in België, het is niet dat je Russisch hoort op de radio of zo. Dus daarmee dat ik soms wel denk, ik moet terug eens naar mijn Russische liedjes gaan luisteren. Of radioprogramma's, ook al begrijp je niet alles, dan zit je terug meer in die taal en komt dat terug. Maar... Toen ik daar zat, 6 maanden, was het wel heel goed. Want Russen kunnen absoluut geen Engels. Allee, toen toch niet. Dus je moest wel spreken. Dat was wel heel leuk.
1: Ja. In China ben je nooit geweest?
0: Nog niet, nee.
1: Want dat had ook een uitdaging geweest voor jou?
0: Dat had ook een

0: uitdaging geweest, maar het voordeel aan Russisch leren is dat elke taal heeft dialecten, maar Russisch heeft er betrekkelijk weinig. Dat is een heel groot land, maar of je nu helemaal in het oosten of in het westen zit, het zal ongeveer hetzelfde klinken en je bent als buitenlander ook die Russisch spreekt verstaanbaar als je je woorden te goed geleerd hebt en je klemtonen te goed legt. Terwijl Chinees, je leert Mandarijn-Chinees, een soort standaard, maar daar spreken ze het heel anders uit. En ze beginnen ook automatisch in het Engels tegen jou. Maar die dialecten zijn zo verschillend dat je eigenlijk de mensen niet zou verstaan. Dat zou zijn alsof je als buitenlander Nederlands leert en iedereen spreekt alleen maar West-Vlaams tegen. Ja. Dan denk je, oh, heb ik deze taal geleerd? Dus dat is bij Chinees dan een beetje een anticlimax als je dan moeite hebt gedaan om die taal te leren. En dat loont zich wel bij Russisch, want die spreken effectief zoals je het geleerd hebt. Dus ja.
1: Ga je ooit nog een in jouw boek Rusland gebruiken?
0: Misschien wel.
1: Want Sint-Petersburg en zo, ik denk in Moskou, waar je het over hebt, is ook, zou ook in deze boeken kunnen.
0: Het zou zeker kunnen. In het volgende boek, nu over het driejarig jongetje, gaat er een klein stukje door in Polen.
1: In Polen?
0: Ja, mag maar een klein stukje, maar de steden en zo, ja. Daar, en ik ben daar, ik ben in één stadje ervan wel geweest, maar het handige nu ook, dus ik zeg het, technologie is soms ook superhandig, is Google Maps en Google Street View. Want nu kan je soms ook gewoon, als je het niet meer zeker weet, oh, waar was dat weer, of moet mijn personage links of rechts afslaan, je gaat naar Street View en je volgt de weg die je personage volgt. Dat vind ik wel heel leuk. Want je kan moeilijk voor elke scène naar, ik ga niet voor één scène naar Polen reizen, naar een uithoek, gewoon om te weten of mijn personage een bepaalde richting uit moet. Ja. Nu, niet dat dat voor elke lezer uitmaakt, maar ik vind het wel leuk als ook die kleine details kunnen kloppen.
1: Maar je hebt in dienst bijvoorbeeld de Poolse winkel, hè?
0: Ja, Poolse winkel in Leuven ook veel.
1: Dus ze hebben overal wel hun winkels, daar kan je denk ik ook wel heel wat uithalen, hè?
0: Ja, zeker. Zo productnamen of zo, dat is ook leuk. Omdat,
1: ze zijn ook wel heel katholiek, hè?
0: Orthodox, eigenlijk. Alhoewel, Polen. Nee, Rusland is orthodox. Polen, weet ik niet.
1: Polen is meer katholiek.
0: Meer katholiek, ja.
1: Ze hebben ook ooit die paus gehad, hè?
0: Ja, maar die zijn maar ook een deel orthodox, dacht ik.
1: Ja, orthodox, dat heeft natuurlijk met die Russische...
0: Met de invloed van de Sovjet-Unie,
1: ja. Want voor hetzelfde geld valt er morgen een drone in Polen. Ja. Dat is echt niet... Nee. Ik denk dat dat zelfs gebeurd is of zo, of dat toch iets, ja.
0: Control, ja.
1: Ja. Goed, om af te sluiten, Alexander.
0: Ja.
1: Wat ga jij nog doen van de week?
0: Oh ja inderdaad, want een van mijn favoriete liedjes is ook een uit de jaren 60, eind jaren 60.
1: Ja?
0: Is Time of the Season van de Zombies. Vind ik een ook weer een liedje waar ik altijd goed gezind van word. Het gaat eigenlijk ook een beetje over de sociale revolutie van de jaren 60. Over ook de seksuele revolutie. Mensen die het zo niet te nauw namen met de regels die vanuit de jaren 50 en eerder waren opgelegd.
1: Ja, klopt.
0: En, dus ik vind dat wel een... maar ik vind het ook gewoon qua sound een heel tof liedje.
1: Alright. Maar ik vroeg je, wat ga je nog doen van het weekend? Moet je nog gaan signeren vandaag of morgen?
0: Ik heb morgen ook een interview met een Nederlander die rijdt van Frankrijk naar Nederland en stopt bij mij thuis voor een interview. Roland de Bie van de Boekenkrant, dus dat heb ik morgen nog opstaan. En voor de rest heb ik vanavond een trouw van mijn buren. Het is een avondfeest.
1: Eigenlijk is het wel mooi dan.
0: Ja.
1: En heb je een tekst gemaakt?
0: Nee, ik ga gewoon naar het avondfeest. Ik moet gewoon dansen en ik kan niet dansen. Dus. ik ga gewoon naar het avondfeest. Dus
1: maar heb je een tekst gemaakt voor hem? Want jij kan toch mooi schrijven? Om hem veel geluk te wensen. Doe je zoiets?
0: Ja, dat ga ik sowieso als ik daar ben zeggen. Maar een speciale tekst, als we het zouden vragen... Maar ja, die mensen, als je trouwt, ben je... dan sta je hoofd op, denk ik, overal. Dus als ze het hadden gevraagd, had ik het sowieso gedaan. Maar ik denk dat ze hun eigen geloftes hebben geschreven.
1: Oké. Ja. Mogen jou nog heel veel succes wensen,
0: dank
1: Alexander Kool. En jouw boek, Het Laatste Slachtoffer... Mensen loopt naar de winkel. Koopt het. Want Alexander Collin, je gaat er nog heel veel van horen.
0: Laat ons hopen. Dank je wel.
1: Dank je wel en tot later.
0: Ja, dank je wel voor de interview.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNN.

0: 15 jaar Vespa Club de Sender Loham. Dat vieren we tijdens Vespa Looi op 22 en 23 augustus op de Vismarkt in de Sender Loham. Zaterdag rijden de Classic Vespas een prachtige tocht van 85 kilometer. Zondag wordt het dan weer feest voor iedereen. Moderne en klassieke Vespas zijn welkom voor een rit van 30 of 60 kilometer. Geen Vespa, geen probleem. Kom genieten van de heerlijke foodtrucks, gratis kinderanimatie, de Vespa-markt en het Vespa-museum. Twee gratis live-optredens, de Italiaanse formatie We Too met Rocco en Arturo en aansluitend Back to the 60s, The Milkman. Feesten doen we bovendien aan democratische prijzen. Vespisten schrijf je ter plaatse in vanaf 10:30 en beleef Vespa Looi, het gezelligste Vespa-weekend van de zomer in de Sender Loham. Be there.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

to me. I need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.

0: 15 jaar Vespa Club de Sender Loham. Dat vieren we tijdens Vespa Looi op 22 en 23 augustus op de Vismarkt in de Sender Loham. Zaterdag rijden de Classic Vespas een prachtige tocht van 85 kilometer. Zondag wordt het dan weer feest voor iedereen. Moderne en klassieke Vespas zijn welkom voor een rit van 30 of 60 kilometer. Geen Vespa, geen probleem. Kom genieten van de heerlijke foodtrucks, gratis kinderanimatie, de Vespa-markt en het Vespa-museum. Twee gratis live-optredens, de Italiaanse formatie We Too met Rocco en Arturo en aansluitend Back to the 60s, The Milkman. Feesten doen we bovendien aan democratische prijzen. Vespisten schrijf je ter plaatse in vanaf 10:30 en beleef Vespa Looi, het gezelligste Vespa-weekend van de zomer in de Sender Loham. Be there.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: BNL Nieuws.
1: Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis, dat schrijft het Laatste Nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In San Sebastián in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op één dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. En Elise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore-toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in twee sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag, met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: 15 jaar Vespa Club de Sender Loham. Dat vieren we tijdens Vespa Looi op 22 en 23 augustus op de Vismarkt in de Sender Loham. Zaterdag rijden de Classic Vespas een prachtige tocht van 85 kilometer. Zondag wordt het dan weer feest voor iedereen. Moderne en klassieke Vespas zijn welkom voor een rit van 30 of 60 kilometer. Geen Vespa, geen probleem. Kom genieten van de heerlijke foodtrucks, gratis kinderanimatie, de Vespa-markt en het Vespa-museum. Twee gratis live-optredens, de Italiaanse formatie We Too met Rocco en Arturo en aansluitend Back to the 60s, The Milkman. Feesten doen we bovendien aan democratische prijzen. Vespisten schrijf je ter plaatse in vanaf 10:30 en beleef Vespa Looi, het gezelligste Vespa-weekend van de zomer in de Sender Loham. Be there.
1: BNL.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op Frittel.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL.
3: Bewust niet geluisterd.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

empty fields, dark at night. Ain't nothing for a person to do.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: BNL Nieuws. Op nieuws.
1: In Charleroi is de mijnramp herdacht in deelgemeente Marcinelle, vandaag exact 70 jaar geleden. Premier De Wever plaatste ook een videoboodschap op X ter nagedachtenis aan de 262 slachtoffers. Al hun namen zijn voorgelezen tijdens de plechtigheid. De arbeiders kwamen om nadat in de mijn Bois du Casier brand was uitgebroken. Ruim de helft van de doden waren Italianen. Vanmorgen was er ook nog een opstootje met een groepje antifascistische activisten. Zij protesteerden tegen de komst van enkele uiterst rechtse Italiaanse politici naar de herdenking. In Dendermonde is vanmiddag een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N41. Om een nog onbekende reden week zijn wagen van de weg af en belandde tegen een verlichtingspaal. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Bij de aanrijding waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse Senaat heeft Todd Blanche benoemd tot nieuwe minister van Justitie. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump. Hij verdedigde hem onder andere in de zaak rond het zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels. Blanche is ook door Trump zelf voorgedragen. Hij was de voorbije maanden al interim minister van Justitie sinds het ontslag van Pam Bondi. Critici hekelen het feit dat Trump opnieuw een vrouw in zijn kabinet door een man vervangt. In de Tour de France Femme is uitredend winnares Pauline Ferrand-Prévot niet meer aan de start gekomen van de voorlaatste etappe. De Française vond al de hele week niet de beste benen en was naar een 14e plaats in de stand gezakt, op bijna een kwartier van gele trui Nuit-à-Dôme. Volgens haar ploeg is Ferrand-Prévot afgelopen nacht geveld door ziekte. Warm en op sommige plaatsen zwoel weer. Aan zee 26 graden, in de rest van het land net geen 30 graden. Morgen halen we 31 in het centrum en de Ardennen. Code geel is voor het hele land van kracht tot donderdag.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: te encontré.
1: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 0.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Zet verzekers nog een steentje in mijn schoen. Haha.
1: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
2: BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Goedenavond.
2: BNL. Eigentijds.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren, met tropische temperaturen tot 34 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: BNL Nieuws.
1: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+-gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan hier wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren, met tropische temperaturen tot 34 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Uh-huh, honey.